0: Pakistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is, maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat als het ijs smelt in water verandert. En binnenkort is het van Willem-Alexander.

0: van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De Vakbond voor Spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen, maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd er daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijzen van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval. Er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
2: La luce accesa ancora, i pensieri in cerchio su di te.

Ja, mooi nummer aan het begin. Een kus voor de dood. Un bacio prima di morire. Het is een lied van de Italiaanse zangeres Annalisa Scarona. En het staat op haar vierde album Splende uit 2015. Er is ook een Italiaanse thriller uit de jaren 90 met dezelfde titel. Maar ik kon helaas geen verband tussen die twee vinden. Annalisa zong aan het eind een kus voor de dood in jouw armen, zonder te vechten tegen de laatste engel. Het moment voor het einde in jouw hel, overgave aan de laatste stuiptrekking. Geef me een kus voor de dood. En daarmee sluit ik aan op een nummer van Floé, Mourir avec toi, sterven met jou, dat Dirk Meijer vorige keer in dit programma draaide, in het kader van het thema 2. Tja, en we hebben het thema van vandaag lang uitgesteld, maar nu gaat het in Link toch echt een uur lang over sterven en doodgaan. In de films rond James Bond wordt heel wat doodgegaan. Zelden op natuurlijke wijze, maar vaak begeleid door fraaie filmmuziek. Zoals Someone Usually Dies uit de film Skyfall uit 2012, gecomponeerd door Thomas Newman, dat je nu op de achtergrond hoort. En van het Italiaans gaan we naar het Frans met La Petite Mort van de Canadese singer-songwriter Cœur de Pirate. Haar echte naam, het hart van de piraat is dus haar artiestennaam. Haar echte naam is Beatrice Martin en ze werd geboren in 1989. Ze zingt onder meer: als ik verloren ben, weet dan dat ik van jou zal zijn. En in de wieg van haar armen zal de dood ons in slaap wiegen. Uit 2011 van het album Blonde, La Petite Mort van Cœur de Pirate.

Misschien is het je stem, misschien is het de drank, misschien zijn het de lichten in deze kamer, misschien is het de kracht van een lied. Maar vannacht zou ik voor je sterven. Moriría por vos van de Spaanse band Amaral verscheen in 2002 en staat op het album Estrella de Mar, Sterren van de Zee. Ja, je luistert naar Link en vandaag gaat het over sterven. Je hoort nu een tekst van Guus Vleugel op muziek van Joop Stokkermans, gezongen door Jasperina de Jong in 1970, De Dood van Mijn Schat. Het klinkt als voorpret. Oei,

0: proces vallen de levensfuncties van een levend wezen weg tot het stadium van de dood is bereikt. Het verloop van het stervensproces is onder andere afhankelijk van de wijze waarop het proces van sterven in werking is gezet en de snelheid waarmee de dood intreedt. Dat stervensproces kan langzaam of snel verlopen, waarbij de beleving kan variëren van een bewuste beleving tot helemaal geen beleving, zoals bij een diepe coma. De grens tussen leven en dood is moeilijk vast te stellen. Tegenwoordig hanteert men als definitie het volledig en onherstelbaar uitgevallen zijn van de hersenfunctie. Organen van een klinisch dode zijn geschikt voor transplantatiedoeleinden. Na deze theorie dan heel wat anders. In de musical Songs for a New World van Jason Robert Brown uit 1997 treffen we een vrouw in de raamopening van een appartement in New York. Ze overweegt te springen en deelt haar gevoelens met ons als luisteraars in Just One Step. Gezongen door Jessica Molesky uit Songs for a New World.
1: Murray, I am out here, Murray. And I am not discussing this anymore. You don't want to buy me the far? Well, that's just fine, Murray. It's not like I'm asking for much, since you won't buy me the Zorg or the beach house in Quag, as if you didn't have the money. What else is new? I'm not gonna fight for a coat, so never mind, Murray.

Sterf in mei, dat is een nummer gezongen door Lynette van Dongen in 2002. Het is een cover en een vertaling van Secretly van de band Skunk Anansie. Het was even zoeken daarna, maar gelukkig stonden de componisten werden genoemd op het album Een Echte van Dongen van Lynette van Dongen. En toen langs de nummers van Skunk Anansie gegaan en kwam ik uit bij het nummer Secretly. Het werd hier vertaald door Flip Broekman. Ja, en we openen onze kofferbak ook weer vandaag. En we treffen een kort liedje aan uit 1967 van Jean Ferrat. Herman van Veen nam het een jaar later op. En dat was aan het begin van zijn lange carrière. En dat was in een Nederlandse vertaling van ene F. Schneiders. En die vertaling is minstens zo poëtisch als het origineel. Dus je hoort eerst, het is dus vrij kort, Jean Ferrat met Mourir au soleil. En daarna Sterven in de zon van Herman van Veen.

jeugdige Herman van Veen uit 1967-68 hier in Link in het onderdeel De Kofferbak. Niemand sterft aan liefde, maar aan onverschilligheid of aan trots of domme fouten of gewoon onwetendheid. Niemand sterft aan liefde, maar om alles eromheen. Dat zongen Acta en de Munnik in 1998.

Zenta Sofia Delli Ponti, geboren in 1990, is een Duitse zangeres en van 2014 tot 2022 trad ze op onder de artiestennaam Unak en daarna ging ze verder onder de naam Zenta. Haar kenmerkende muziekstijl is geïnspireerd door de mystieke verhalenwereld van J.R.R. Tolkien en door etnische klanken van over de hele wereld. En je hoorde uit 2016 Das Mädchen und der Tod, wat natuurlijk een variant is op Der Tod und das Mädchen. En dat is een lied geschreven door Franz Schubert. En dit kunstlied stond aan de basis van het langere en uitgebreidere strijkkwartet nummer 14 in D klein van Schubert. Der Tod und das Mädchen was geënt op de traditie van de dodendansen, de zogenaamde dans macabre. En we blijven een beetje in die hoek. Nu de horror musical Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Met tekst en muziek van Stephen Sondheim. Na jaren keert een berooide man terug in Victoriaans Londen. Hij wil wraak nemen voor het leed dat hem is aangedaan en heeft het voorzien op een rechter. Sweeney was ooit kapper en eenmaal herenigd met zijn oude scheermes bereikt hij na het doorsnijden van diverse kelen zijn doel. Hij betreurt daarbij zijn geliefde Johanna, die zonder dat hij het weet nog leeft en nu een bedelaar is. En de lijken die geleden naar beneden en werden verwerkt in de vleespasteien in de bakkerij van zijn onderbuurvrouw. Ja, het is een heel bloederig verhaal dat Sweeney Todd. Leuk om te zien op het podium. Het is een paar jaar geleden nog een keer weer opgevoerd. En er is ook een filmversie van. Maar die mist de grote massa-scènes van de rondzwervende patiënten uit gekkenhuizen door Londen en dergelijke. Het zit er allemaal niet in. Dus een beetje uitgekleid verhaal. Maar als je de musical een keer kunt zien, ga er eens een keer heen. Maar op dit moment dus niet te zien in Nederland. Je hoort uit de originele Broadway cast Len Carew en diverse anderen in Joanna.

Joe, dat is een Nederlandse musical gebaseerd op de oorlogsfilm A Guy Named Joe. Hij ging in augustus 1997 in première en was tot eind maart 98 te zien. De wat oppervlakkige teksten zijn van Koen van Dijk, terwijl de fraaie muziek werd geschreven door Ad van Dijk. Ja, en dan tot slot een van de bekendste nummers van Dr. Anders P. Dodenrit uit 1974. Dat ging ooit in première op tv, maar dan gezongen door Adele Bloemendaal. Het nummer, vaak Trojka of Trojka met een J genoemd, behoort tot de meest bekende nummers van Dr. Anders P. Zelf zei hij er weinig aan te vinden. Hij vond het rijmschema AABB eigenlijk te simpel en was verbaasd over de populariteit van de plaat. Maar luister goed naar de teksten die uitstekend in het thema van vandaag, namelijk sterven en doodgaan, passen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende link.

onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid.

Ninzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedemorgen en hartelijk welkom bij het programma Mijn Dozijn op deze prachtige zaterdag 26 september 2026. In de studio zit inmiddels een gast met aanhang te popelen om haar 12 favoriete platen te horen te laten brengen. Onze gast van vandaag is Elke Stienissen. Zij komt uit Westervoort, is daar naar school geweest. Een middelbare school heeft ze in Arnhem gedaan. Vervolgens is ze naar de Han in Nijmegen gegaan om cultureel en maatschappelijke vorming te studeren. Op haar 20ste ging ze in kamers in Arnhem. Na de Han is zij eerst een aantal maanden gaan werken op Aruba. Daar heeft ze dansles gegeven. Ze danst heel graag, daarover later meer. Ze heeft allerlei baantjes gehad, maar een hele bijzondere is wel 4 jaar een reisorganisatie voor natuuristen. Daarover later ook zeker meer. Ze is in Arnhem ondernemen. Ze ondersteunt ondernemers. Inmiddels heeft ze haar plek zeker gevonden. Ze werkte 10 jaar en zegt waarschijnlijk nog 80 jaar bij een zorginstelling die heet Op naar Nul. Het gaat over bewustmaken op allerlei gebieden, maatschappelijk milieu, trainingen. Ze is adviseur duurzaamheid. Hobby's? Zumba-verslaving, zoals ze zelf zegt. Daar geeft ze ook nog les in. Ze houdt van reizen. Bezoekt concerten en festivals en wil eigenlijk graag de keyboard weer eens onder de bed vandaan halen, het stof er afblazen en gaan oefenen. We gaan beginnen met de lijst van Elke. En wel met Chuck Berry, Johnny B. Goode.

0: Dat waren de klanken van Chuck Berry en Johnny B. Goode. Welkom Elke Sinus in de studio.
1: Ja, hallo.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Vind je ook. Ja, je straalt het er ook helemaal vanaf.
1: Ja, ik heb helemaal zin in.
0: Ja. We begonnen met, je begon met Chuck Berry. Je bent zelf van 84 en deze is uit 58.
1: Ja.
0: Vanwaar dit nummer, deze nummer 12?
1: Ja, nou eigenlijk mijn vader heeft mij heel erg beïnvloed qua muziek op vroege leeftijd. En hij had veel bandjes, waaronder dus rock'n'roll. Dus ik jatte zijn cassettebandjes. Oh, ja. En dan stond dit nummer op. En ik ging dan thuis beneden in de woonkamer dansen met been omhoog gooien. Later ook nog een keer in de klasseviering dat nummer gedaan. Met de been omhoog. Dan gingen de jongetjes een beetje onder het rokje kijken. Maar goed, dat... maar... ja, dus vandaar dit liedje heeft toen eigenlijk, vond ik het fantastisch om te dansen.
0: Ja, toen al.
1: Ja.
0: En dat is er altijd ingebleven, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: gaan we het straks nog even over hebben. Leuk. Het volgende nummer is van Paul Simon, van het legendarische album Graceland.
1: Ja. Ja, nou ja, naast rock and roll stond er vooral veel muziek op van Bruce Springsteen, Rowan Hazen, Bob Voitog, Bob Dylan, maar vooral dus ook Paul Simon.
0: Ja.
1: En dit nummer wat je zo hoort, heb ik heel veel gehoord. Kan ik me nog goed herinneren. En later heb ik pas meer geleerd over hoe bijzonder dat album was in verband met dat Paul Simon met Afrikaanse artiesten ging samenwerken tijdens de apartheid.
0: Ja.
1: En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt ook. Vooral de Afrikaanse invloeden, hou ik heel erg van.
0: Ja.
1: En
0: je hebt ook meerdere nummers, hè? Afrikaanse nummers in je lijst.
1: Klopt, ja. En ik heb het eer gehad dat ik met mijn ouders naar Paul Simon ben geweest afgelopen april in de AFAS.
0: Oh.
1: Dus toen ik tussen hun in zat en dit liedje hoorde, toen moet ik wel even een traantje laten.
0: Nou, dat snap ik.
1: Dat gewoon, met de apartheid kwam ook even door me heen. En dat ik naast mijn ouders dit
0: bijzonder
1: zat. En dat vond ik een heel bijzonder moment.
0: Nou, en daarna krijgen we een heel andere band, Too Unlimited, maar daarover later meer. We beginnen met Paul Simon, Under African Skies.

0: mensen, we moeten hier even bijkomen. Want de studio staat gevoeliger op zijn kop met dit nummer van Too Unlimited, Tribal Dance. En over dansen gesproken, hè? Dit is wel
1: een
0: van jouw nummers.
1: Ultiem dansnummer natuurlijk. Ja, als je opgroeit in de 90's, dan is Eurodance is toch wel een heel groot deel van je leven op dat moment. Op de radio en de MTV.
0: Ja.
1: En Too Unlimited was ik wel echt een beetje fan van. Dus toen ik daar ook veel op gedanst. En vooral dit nummer. Ik gebruik het zelfs in de Zumba-lessen waar ik dus lesgeef. Gebruik ik dit ook gewoon.
0: Gebruik je dit nummer?
1: Zeker.
0: Er zit weinig Zumba in, toch?
1: Er zit toch wat trommels in. En wat een goede melodie.
0: Het is in ieder geval zeer dansbaar.
1: Ja, zeker.
0: Zeer ritmisch.
1: Zeker.
0: Nou, we zijn wakker. Dank. En dan gaan we zo door met Ray Charles, John Belushi, Dan Aykroyd, ofwel de Blues Brothers. Met eerst de Backstreet Boys.
1: Ja.
0: Neem me niet kwalijk. Eerst de Backstreet Boys. Ja, dat is ook echt een beetje in de jaren 90, in de tijd waarop jij opgroeide. Everybody. Wat kun je over de Backstreet Boys vertellen?
1: Nou, heb je even. Ja,
0: ja even.
1: Naast Eurodance kwamen natuurlijk heel erg de boybands in de jaren 90.
0: Ja.
1: Dat begon met New Kids on the Block en Take That. Maar toen de Backstreet Boys op tv kwamen, op MTV en op de radio. Ja, ik was meteen knetterfan. Maar echt
0: lag je in katzwijm?
1: Gestoord. Ja, posters op de muur, op het plafond. Ik kon mijn deuren niet meer zien. Als de hitkrant kwam, dan plakte ik de plaatjes eruit. Ja, al naar alle concerten.
0: Ja, heb je ze ook echt wel even gezien.
1: Ja, heel vaak. Ja, ja, ja.
0: Heel bijzonder. En daarna dus herstel Ray Charles en de Blues Brothers. Maar daarover later meer. We beginnen met The Backstreet Boys, Everybody. Everybody.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: verhaal boeide me op dat moment nog niet zo. Maar toen er de muziek werd gespeeld, nou, toen kon ik niet stilzitten. Toen zat ik aan de buis gekluisterd.
1: Ja.
0: En deze, ja, en er zaten Aretha Franklin en James Brown. Ja. En dus ook Ray Charles. Ik luister
1: geen kleintjes, hè?
0: Nee, geen kleintjes. En ik luister gewoon heel graag soulmuziek. En ja, en bij deze in de film dansen ze dus allemaal op straat. Ja, ja. Geweldig, ja. Geweldig. Dus,
1: wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, leuk dat ze daar ook onderwijs op gaven.
0: Ja.
1: Dat is nog eens culturele opvoeding, zullen we maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Even iets heel anders, maar ik ben wel heel erg benieuwd. En meer mensen met mij, denk ik. Jij hebt 4 jaar in een reisorganisatie gewerkt voor natuuristen.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Ja, dat dacht ik al dat je daar naar ging vragen.
1: Zeker.
0: ja, heel apart natuurlijk. Een beetje een niche markt in Nederland en België. En ja, wij hadden een brochure en er stond dan ongeveer 65 locaties in. En voor over de hele wereld. Ik hield ook de website bij en wij deden alle boekingen. En wij stonden ook dan altijd op de vakantiebeurs. En dan hadden we soms ook wel eens van die video's. En dan gingen mensen achter de plant zo kijken naar die video's. Wat meldt u er een stoel bij?
1: Je stond niet naakt op de vakantiebeurs,
0: nee,
1: neem ik aan.
0: Nee, dat niet. Nee. Maar wel een aantal locaties bezocht. Ja, ja, dat moest ook. Dus behoorlijk veel bloot gezien natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Zelf ook even met de blote kont het water in gegaan. Maar vooral waren we daar om de foto's te maken en over de accommodatie te leren.
1: Ja. En waren er ook campings onder of huisjes?
0: Ja, van alles. Ja. Echt luxe hotels. Ja, echt in Mexico en Jamaica. Ja, en, maar ook campings in Frankrijk gewoon.
1: Ja,
0: dus gewoon van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Maar ja, het is wel heerlijk, hè. Dus,
1: Bijzonder. We gaan zo door naar Sarah Julia. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, ik ga heel graag naar live optredens, concerten, festivals. En gisteravond toevallig nog met mijn ouders naar de Dublin Legends in Luxor Live geweest.
1: Oh,
0: geweld, traditionele Ierse muziek. En en ook wel eens op Pinkpop en Lowlands en de Zwarte Cross geweest. Maar ik ga eigenlijk elk jaar wel graag naar Oeren op de Schelling en Into the Great Wide Open Vlieland. Met iemand die ook hier toevallig in de studio zit, die ook altijd meegaat. En en dat is echt een feestje om nieuwe artiesten te ontdekken van over de hele wereld en ook Nederland.
1: Ja.
0: En het is dan ook in de bossen van Vlieland. Echt, ja, ik vind het heel magisch. Maar elk jaar word ik dus geïnspireerd door allerlei nieuwe artiesten. En dit zijn twee zussen uit Amsterdam.
1: Ja.
0: En een liedje over Cairngorms, dat is een national park in Schotland. Zij hebben daar een jeugdherinnering van. En een paar jaar geleden, toevallig was ik dat jaar ook in Schotland geweest. Afgelopen jaar in Ierland. Dus muziek tijdens vakantietijd maakt het toch wel heel erg leuk. Maakt je vakantie heel erg leuk.
1: Ja.
0: Dus zij staan een beetje symbool, dit liedje in ieder geval, voor de festivals waar ik graag naartoe ga.
1: Ja. Dus, en je hebt dan ook steeds weer mooie herinneringen, hè?
0: Zeker.
1: Muziekherinneringen. Ja. We starten met Sarah Julia Cairngorms.

0: van Sarah Julia, die haar herinnering zong over Ierland, gingen we door naar Ana Amora. Portugees?
1: Ja, ineens weer een heel ander land. Ja,
0: ja. En, stuk zuidelijker, hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja, in 2019 ben ik naar Portugal geweest en in aanraking gekomen met de Fado. Want dat hoor je daar dan meer dan hier. Hè?
0: Ja.
1: En sindsdien luister ik thuis dus heel veel Fado. Vooral de vrijdagochtend met ontbijt, bakje koffie, een puzzelboekje of een boekje lezen. En dan de Fado. Ja, dat is ultiem rustmoment voor mij.
0: Ultiem genot, ja.
1: Ja, ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, en dit was natuurlijk een beetje up-tempo nummer. Want de traditionele fado is meestal veel rustiger. Maar ik vond de gitaarmuziek heel mooi en haar stem heel mooi. Zij is wel een bekende Portugese zangeres.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: Ana Amora, ja. Prachtig.
1: Ja, en ik versta er natuurlijk niet zoveel van. En soms is het een beetje zeikerig, de fado. Dat komt het over.
0: Ja, een beetje dramatisch. Ja, dat moet je je voorstellen.
1: Ja, en zij zingt volgens mij over een beetje tegenstrijdigheden. Dus als ik verdriet heb, ben ik pas echt, voel ik me echt pas, voel ik
0: levend.
1: Echt pas iets levend. Ja, en als ik blij ben, dan weet ik niet of ik helemaal gelukkig ben. Dus,
0: De
1: fado gaat ook een beetje over het levenslied en het lot en het verdriet.
0: Ja.
1: Of ode aan het land. Ja.
0: Een hoop drama.
1: Ja.
0: We gaan zo weer naar iets heel anders. Kurt Darren en de Soweto Gospel Choir. Pata Pata.
1: Ja.
0: Weer terug naar Afrika.
1: Ja, klopt. Ja. Paul Simon heeft ook veel gewerkt met Miriam Makeba.
0: Ja.
1: Ja, en dit is niet de originele versie, maar een andere wel hele leuke versie die ik ook voor de Zumba-lessen gebruik. En Kurt Darren is een Zuid-Afrikaanse zanger die dus met een Soweto Gospel Choir dit heeft opgenomen. Ook weer Afrikaanse invloeden. En pata pata betekent aanraking. Een beetje een sensuele dans, volgens mij in de jaren 50, zoiets. En en Miriam Makeba, ik luister haar niet heel vaak, maar ook zij streed tegen de apartheid.
0: Zong zij ook niet mee op het album van Graceland?
1: Ik dacht het niet. Ik dacht dat ze wel tijdens de African Concert dus mee heeft gezongen op African Skies. Ik weet alleen niet zeker of ze op Graceland ook heeft meegezongen. Ja, maar wel veel samengewerkt inderdaad.
0: Okay.
1: Ja. En het is mijn ringtoon. Dat is, dus als die afgaat op kantoor, dan zitten mijn collega's dus helemaal wiebelend in hun stoel. Omdat ze dit liedje horen. Dus dat is ook wel leuk.
0: En je zegt, als die afgaat op mijn kantoor. Kun je een beetje vertellen wat je doet zo?
1: Ja, nou ja, ik werk dus voor Op Naar Nul. We zijn een organisatie in Arnhem die maatschappelijk vastgoed verduurzaamt. We hebben een heel team die de gebouwen verduurzaamt. Maar ik zit in het bewustmakingsteam. En ik ondersteun zorginstellingen dus echt om meer met hun organisatie te verduurzamen. En mensen meekrijgen.
0: Ja.
1: Dus denk aan energie, aan voeding, aan afval, aan inkoop, medicatie. Gezondheid.
0: Heel breed.
1: Ja, en echt van beleid. Dus dat er ook echt de regels op papier komen tot aan echt bewust maken, gedragsverandering, trainingen geven.
0: Ja.
1: Ja, om iedereen om en minder milieu te vervuilen in principe.
0: Dus mensen bewust maken dat ze de papiertjes toch echt in de prullenbak moeten gooien.
1: Ja, ja.
0: En niet op straat.
1: Ja, ja. Maar het is eigenlijk een combi van alles natuurlijk.
0: Ja.
1: We zien nog wel heel veel kansen in de zorg, zou ik zeggen.
0: Ja, dus ik kan me iets bij voorstellen.
1: Ja, ja.
0: Ja, mooi werk, lijkt me.
1: Zeker.
0: Nou ja, je gaf al aan, hè. Ik doe het nu 10 jaar en ik wil nog wel 80 jaar blijven.
1: Ja, ik zit helemaal op mijn plek. Ja, ja, het is fantastisch,
0: nou,
1: vind ik.
0: Dat is heel mooi. We gaan zo door naar Direct. Maar we krijgen eerst, Pata Pata van Kurt Darren. En daarna krijgen we Direct. Maar daarover later meer.

0: tot een kolenkoen.
1: Ook een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.

0: Direct Through the Looking Glass. Nou, je zat net te vertellen dat je binnenkort weer gaat.
1: Ja.
0: En al meerdere keren bent geweest.
1: Zeker, ja. Ik vind het echt de beste band van Nederland.
0: Ja.
1: En misschien zijn het meerdere mensen met mij eens. Ze bestaan al...
0: Ongetwijfeld.
1: Ja. Ja, ze zijn in 2009 opgericht. En eigenlijk toen heb ik al hun muziek geluisterd. Toen zat Marcel er nog ineens bij. Die kwam in 10 jaar later erbij.
0: Marcel uit Ede.
1: Nou, inderdaad. Ja. Heeft in Arnhem gewoond ook nog.
0: Okay.
1: En sindsdien is eigenlijk wel de band steeds bekender, populairder geworden. Ze hebben nog wel even een dipje even een tijdje gehad. Maar toen rondom corona kwam Soldier On. En dit liedje vind ik een heel mooi liedje. Het vertelt ook over de zware tijd in corona. En dat je er ook weer vooruit moet kijken. En echt een aanwinst, Marcel. En hoe ze zichzelf dus ook elke keer weer kunnen verbeteren. En nog mooiere muziek maken.
0: Ja.
1: Ja. En in de Kuip geweest natuurlijk. Hè. Dat was
0: Kuip.
1: Een heel bijzonder.
0: Oh,
1: ja, de laatste band die in de Kuip mocht spelen. En wel leuk dat mijn vader heeft vroeger Bob Dylan daar nog dus gezien.
0: Oh.
1: En, als een van de eerste.
0: Wow.
1: En ik heb dus de laatste band die in de Kuip speelde.
0: Cirkel weer rond.
1: Ja, zeker.
0: En waar treden ze nu op?
1: In Ahoy.
0: In Ahoy.
1: Rotterdam.
0: Oh.
1: Ja. Ja.
0: Ook een leuk zaaltje, toch?
1: Ja, zeker. Vroeg heen, dan sta je weer vooraan. Hè? Dan.
0: Ja. We zijn zo inmiddels aanbeland bij jouw top 3.
1: Ja, gaat snel.
0: Ja, het gaat snel, hè?
1: Ja.
0: Sneller dan je wenst, hè? Want je hebt nog zoveel te vertellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. En wat kun je vertellen over Bob Marley en de Wailers?
1: Ja. Nou ja, naast soulmuziek, Zuid-Amerikaanse muziek, Afrikaanse muziek, fado. Nou, het gaat echt van links naar rechts. Luister ik ook heel graag reggae.
0: Okay.
1: Doe maar ook wel geluisterd. Met mijn vader nog naar Symfonica en Rosso geweest. En de Doe maar.
0: Zo.
1: Ja, en Bob Marley, daar luister ik ook graag naar. En daar word ik gewoon heel rustig van. En afgelopen februari heb ik een dierbare verloren.
0: Ach,
1: en en toen heb ik ook best wel veel Bob Marley geluisterd. Dus ik wil graag dit nummer aan. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik wil graag dit nummer aan en hem opdragen. Hij heet Ramon. En helaas verongelukt met de motor.
0: Ach.
1: Dus, ja.
0: Vreselijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou, mooi dat je het dan opdraagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, en Bob Marley is ook eigenlijk zo'n artiest die door generaties heen gaat. Hè?
1: Zeker. Net zoals eigenlijk Paul Simon ook wel veel betekent voor de muziekindustrie. Ook weer over de rassen, hè? Zwart-wit, mensen bij elkaar brengen.
0: Ja.
1: Hij streed daar wel heel erg voor. Dus dat vind ik wel heel mooi aan deze artiest. Ja.
0: We gaan hem horen. Is This Love?

0: Juan Luis Guerra met de titel
1: Apeliers Humano.
0: En weet je ook wat het betekent?
1: Ja, het is de handvragen. Dus iemand ten huwelijk vragen, maar dan een beetje in een Caribische setting.
0: Ja.
1: Dus wat vrolijk met muziek erbij. En ja, hij komt zelf uit de Dominicaanse Republiek, waar de merengue vandaan komt. En voor mij staat dit wel symbool voor de Zuid-Amerikaanse muziek tijdens de Zumba. Hè, naast de salsa en de bachata en de cumbia. En, allerlei muziekstijlen.
0: Allemaal muziekstijlen. Je bent net een beetje aan het uitheigen, want we hebben even staan swingen hier op dit nummer.
1: Ja.
0: Is heel gezellig in de studio. Maar ook weer Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse muziek met een grote band erbij. Dat is wel jouw ding, hè? Zo.
1: Ja, zeker. En ik wil ook eigenlijk dit liedje wel opdragen aan mijn ouders. Want zij hebben mij zoveel muziekvreugde gegeven in mijn hele leven eigenlijk. En veel met Afrikaanse invloeden. Maar bleek dus ook dat mijn vader een cd heeft van Juan Luis Guerra. Kwam ik laatst ook achter.
0: Nou, wat bijzonder.
1: Dus dat is heel leuk wat voor vreugde het heeft gegeven. Ja.
0: Ja, dat begrijp ik. En want geef je op deze muziek ook dansles?
1: Nou, toevallig die net te horen inderdaad. Zeker. Ja, met Zumba. Dat is dus Zuid-Amerikaanse dansfitness. Waar je dus eigenlijk voor de groep staat. Dus je danst niet met z'n tweeën. Zoals het bij de meeste dansstijlen is.
0: Ja.
1: Maar dus je staat toch in een fitnesszaal eigenlijk. Met een spiegel en de muziek gaat aan. En ik sta voor de groep. En dan doen ze me eigenlijk na.
0: Ja. En hoe groot is die groep? Zo ongeveer?
1: Ja. Kunnen er maar 20 in.
0: Maar
1: met wachtlijsten. Dus als het een hele grote zaal zou zijn. Dan zouden er toch wel meer dan 30 mee kunnen doen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: We gaan naar jouw nummer 1.
1: Ja.
0: En die is echt voor jou nummer 1? Ike en Tina Turner, Proud Mary.
1: Ja. Dus als je het over dansnummers hebt, dan is dit het ultieme dansnummer.
0: Ja.
1: En ik luister er best wel vaak naar. En het is natuurlijk best wel een oud nummer. Ooit geschreven door John Fogerty van CCR. En Ike en Tina hebben er een wereldhit van gemaakt 2 jaar later.
0: Geweldig.
1: Ja. Het is niet een heel duurzaam nummer. Het gaat over zo'n stoommachine in zo'n radarboot. Maar het gaat wel over dat je de drukke stad verlaat. En dan je rust vindt op zo'n
0: Je kan zijn eigen visualisatie daar wel bij maken, denk ik.
1: Zo'n boot in de rivier
0: en
1: in Amerika.
0: En bij swingen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, we gaan afsluiten. Ik dank je hartelijk, Elke Stienissen, voor je komst naar de studio en je prachtige lijst.
1: Graag gedaan.
0: En je lekkere dansjes.
1: Ja.
0: En ik wens u allen een heel goed weekend. Geniet van de mooie laatste zomerse dagen in september. Dank Ruben Landman voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. En graag tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: NOC. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Eveline Krijger.
1: Ja, goedemiddag. U zat al vol spanning te wachten wat er dit programma weer te luisteren zal zijn. Ik kan in elk geval vertellen dat de techniek in handen is van Ruben Landman. Ja, we hebben verschillende onderwerpen, veel muziek dit keer. Maar we eindigen straks met Teunis Bunt, met onze recensent. En hij gaat weer een boek bespreken. In dit geval het debuut van Emma van den Berg. We zijn hier om vrienden te maken, dus kunt u dat vast even opzoeken. Als u denkt van, goh, misschien is dat wel interessant, kunt u er vast een beetje voorstellen. Studie van maken. Maar verder in het programma rond 12:30. Jan Offringa, hij is zanger en bandlid en hij gaat optreden met zijn band Wok in de Petrakerk in Veenendaal. En dat is op 4 oktober. Hij vertelt er meer over. Daarvoor gaan we naar de bibliotheek in Scherpenzeel, want daar is de 14e voorleeslunch. Die wordt gehouden voor ouderen op 2 oktober. En dat, dat doen ze dus al 14 jaar. Ik wist niet dat het was, maar we gaan daar meer over horen wat dat inhoudt. Want het is voorlezen en een lunch. En dat gebeurt op meerdere plaatsen. Maar we beginnen en hij is hier al aangesloten met Jan-Willem van Rey, dirigent. En we gaan het hebben over het jubileumconcert van het Interkerkelijk Gospelkoor Together uit Lunteren. En zij hebben hun jubileumconcert op 3 oktober, dus houd die datum vast vrij. Zometeen daarover meer. Maar eerst muziek, Norah Jones en Josh Homme, Something Stupid. MUZIEK

0: was fun.
1: That was so fun.
0: That was so much fun. I could that one I could just sing over and over and
1: Me
0: over.
1: Me too.
0: And
1: over. Studio Say
2: Musique. Ja, en hier aan tafel in de studio zit Jan-Willem van Rey. Hij is dirigent van het interkerkelijk gospelkoor Together uit Lunteren. Welkom Jan-Willem.
3: Dankjewel.
2: Ja, ik zat even met jou voor te praten en we hebben het over het 40-jarig jubileum. Ik zei, hoe lang ben jij eigenlijk al dirigent? Geen 40 jaar, maar volgens mij toch ook al wel een tijdje.
3: Zeker, ik ben begonnen op officieel op 1 januari 2002. Dus dat is alweer bijna een kwart eeuw geleden. Een beetje uit nood geboren, 6 weken voor het kerstoptreden. Toen werd ik gebeld door een van de leden van Together of ik wilde invallen en om de honneurs van een dirigent waar te nemen. Dat heb ik gedaan en ik nam toen ook pianist Bernd van der Bos mee, een goede vriend van mij. En samen hebben we toen het eerste optreden van ons samen bij Together meegeholpen te realiseren. En dat beviel eigenlijk zo goed dat we allebei dus nadien zijn gebleven. Bernd is in 2004 weggegaan. Ik ben gebleven en na Bernd kwam Erik Onink erbij, die dus inmiddels ook al ruim 20 jaar aan het koor verbonden is.
2: Ja, dat zijn vaste krachten. En zijn er ook mensen al 40 jaar lid van het koor?
3: Er is één koorlid dat al vanaf 1988 lid is. Dus niet helemaal vanaf het begin, maar wel die echt wel ook wel uit de vroegste periode van het koor stamt. Ja.
2: En is het repertoire, want de naam is gewijzigd. Het heette, vroeger heette het Rainbow, dat was nog net voor jouw tijd. Wat is de reden geweest om de naam te veranderen?
3: Het was inderdaad voor mijn tijd. Ze wilden toen heel graag. Het was op verzoek van een nieuwe dirigent die kwam. Die wilde graag een nieuwe naam voor het koor. Om toch een soort van from scratch opnieuw te beginnen. En ook om het paasoratorium van Dirk Zwart uit te voeren. En dat is niet echt gospelrepertoire. Wel ontzettend mooi stuk. Dus eigenlijk is het wel heel goed geweest. Want het heeft een hele nieuwe weg ook voor het koor geopend. Naast het gospelrepertoire. En daar heb ik zelf ook wel de vruchten van geplukt. Omdat je gewoon ontzettend veel muzikale stijlen bij het koor kwijt kunt. Er staan voor heel veel dingen open. Dus van gospel tot ook een stukje musical. Christelijk geïnspireerde popsongs. Maar ook wat meer klassieke muziek. En zelfs dus een paasoratorium wat meer in de liturgische hoek thuis hoort.
2: Ja, dus een heel breed repertoire. Is het nou echt het repertoire veranderd in de loop van de 40 jaar? Of is dat echt dat omslagpunt geweest naar de nieuwe naam, dat jullie eigenlijk daarna redelijk stabiel zijn gebleven in wat jullie zingen?
3: Ja, sinds ik erbij ben is het vooral de verbreding geweest. Met wel dat je het steeds op andere muziekvormen je concentreert. Dus toen we het eerste grote project deden, Free at Last, toen hadden we vooral Negro Spirituals en daarop gebaseerd repertoire als uitgangspunt genomen. Voor Voices of Hope 2011 zaten we meer in de musical sfeer. Onder andere Joseph van Lloyd Webber stond op het programma en Captain Noah and His Floating Zoo van Joseph Horowitz. En voor het ene laatste project zaten we meer rond de christelijk geïnspireerde popsongs U2, The Rose, Bridge Over Troubled Water van Paul Simon en van Simon & Garfunkel. Dus dat is een beetje de bandbreedte ook die we hebben aangebracht. Dus met enige focuspunten, maar wel voortdurend ook de breedte meenemen in je optredens.
2: Ja, dus het is in de breedte, maar iedere paar jaar wel een ander accent.
3: Zeker. En het leuke van nu, van dit jubileumconcert, is dat we eigenlijk al die, niet allemaal, bijna alle accenten die komen wel voorbij. We putten ook uit de 3 grote projecten die we tot nu toe hebben gedaan. Daar hebben we een enorme compilatie van gemaakt. Die doen wij voor de pauze. En na de pauze dan is het vooral muziek ook uit de oude doos. En dan zal onze lady speaker ook wat leuke anekdotes en details over het koor vertellen. Dus voor de pauze meer serieus gilt. En na de pauze vooral lekker zingen en ontspanning. En maken we er echt een feestje van.
2: En is het ook nog bedoeling dat mensen meezingen met sommige nummers na de pauze?
3: Ze mogen, hoeft niet per se. We hebben wel een kleine publieksparticipatie erbij.
2: Dus dat is altijd
3: ja,
2: leuk.
3: Ja.
2: Dus een vaste kern aan begeleiding door jou en door de pianist. En het koor zelf, is dat redelijk stabiel? Want ik vroeg net, is er iemand al van het begin lid? Of heeft dat ook verbreding gekregen in wat voor mensen er lid worden? Of vergrijst het koor?
3: bij elke dirigentwissel heb je natuurlijk ook dat mensen vertrekken, anderen blijven, er komen nieuwe mensen bij. Dus toen ik begon, toen, ik begon met hem alle 25, zeg maar, als uitgangspunt. Maar goed, in de loop van de jaren is dat nu weer uitgegroeid tot 45 à 50 leden. Dus best een groot koor. Meer willen we ook niet, want dat houdt, je raakt dan toch een beetje het overzicht kwijt. En het komt ook de
2: klank. Past niet meer op het podium ook.
3: Ook dat. En het komt ook niet de klankkwaliteit ten goede. Je wilt graag ook met mooi, dynamisch, zacht, hard, wat accenten leggen en zo. En met minder mensen lukt dat beter dan met een heel massaal koor van pak een beetje 100 man of zo.
2: Ja. Ja. Dus jullie hebben nu een ledenstop?
3: Geen ledenstop, maar wel dat we heel, heel goed kijken van, wat voegen stemmen echt iets toe aan het koor.
2: Is er een selectie dan voor om lid te worden?
3: Als mensen belangstelling hebben, dan doen we een stemtest na een paar proefrepetities. Dan kijken we, wat is het bereik van de stem? Hoe zit het met muzikaal gevoel? Kunnen mensen makkelijk iets snel oppakken? Je hoeft niet per se noten te kunnen lezen, maar een stukje muzikaal geheugen. Ja. Dat je makkelijk iets oppakt, is wel van belang. En we kijken ook of waar dan de stem, in welke stemgroep de stem het beste past. En dan na een aantal weken is er nog een tweede check om te kijken of het allemaal nog steeds goed is en hoe het bevalt van beide kanten.
2: En hoeveel stemgroepen hebben jullie?
3: Officieel 4. Eigenlijk 5, omdat we ook de sopraanpartij in een hoge en een lage sopraanpartij verdelen. Dus er zijn ook 5 stemmige stukken die we zingen.
2: Dus hoge, laag, sopraan en dan?
3: Alt, tenor en bas.
2: Oké. Okay. Ja. Dus mensen die denken van, en misschien straks naar het concert gaan, denken, oh, dit is leuk, hier wil ik ook lid van worden. Er zijn nog wel mogelijkheden, maar jullie zijn niet zoekende naar grote groei.
3: Goede mannenstemmen, dat mag wel.
2: Ja, goede mannenstemmen mag altijd.
3: Ja, dat is bij koor altijd een manco. Dat er natuurlijk altijd vaak te weinig mannenstemmen zijn in verhouding tot het aantal dames wat zingt.
2: Ja. Ja. Dus die mogen er altijd bij. Ja, het concert. Het is in de Goede Herderkerk aan de Ganzenweide 17 in Ede.
3: Ook met een reden. Misschien dat is het wel leuk om even te vertellen. Ja. Want het is ook wel een beetje een theatraal concert. Dus we zingen uiteraard onze liederen. Maar we hebben ook een hele mooie lichtshow. En met beelden erbij. En een aantal special effects waar ik niet al te veel over wil vertellen. Omdat het verrassingseffect dan weggaat. Maar we hebben vooral voor die ruimte gekozen. Omdat daar zo ontzettend veel technische mogelijkheden zijn die er in Lunteren kunnen we dat gewoon niet kwijt. Dus we kwamen eigenlijk een beetje in Ede uit, omdat we wat we wilden daar wel kon.
2: Ja.
3: Dus dat is heel fijn. En dat we zijn nu al een aantal maandagavonden op locatie aan het repeteren. Kijken hoe alles uitpakt. De posities op het podium. Komende maandag gaan we de lichtshow erbij pakken plus toebehoren. En dan de finishing touch.
2: Ja, en op 3 oktober om 8 uur begint het concert. Moeten mensen daar kaartjes voor kopen?
3: Het is gratis.
2: Het is gratis?
3: Ja.
2: Maar wel ook nog met een collecte?
3: Wel, ja. Het is, zoals het Lutzen gezegd heeft, het is voor niks, maar het moet wel betaald worden. Dus
2: Ja, en dan natuurlijk jullie vroegere pianist Bent van der Bos komt langs.
3: Ja. Dat is onze speciale gast die avond, die samen met Erik ook een intermezzo zal verzorgen. Dat is ook weer het stukje na de pauze, waarin we van het geheel een feestje maken. We hebben ook een band erbij. Dat is Rini Dauma drums, Bas Thijssen gitarist en Ruben Berens toetsenist. Dus we pakken op alle manieren wat groter uit.
2: Want jullie hebben niet een vaste band.
3: Nee.
2: Dit is een gelegenheidsband.
3: Precies. Ja. Maar ze spelen wel altijd samen. Dus echt een op elkaar ingespeelde en geroutineerde band.
2: Ja.
3: En dat is wel heel erg prettig werken, moet ik zeggen. Ja.
2: En voor de mensen die Bent van der Bos niet kennen, hij is de vaste begeleider onder andere van Simone Kleinsma, Birgit Kaandorp en Karin Bloemen. Dus heel leuk dat hij.
3: En hij heeft net zijn eerste solo project gehad rond Queen.
2: Ja, en dat is hier ook in Cultura te zien geweest. Zeker een aanrader als dat nog een keer terugkomt of zijn volgende programma. Ja, ik ga het hier bij afronden. Ik wens jullie een heel fijn concert op de derde en nog goede voorbereidingen. Jullie zeiden, we zijn nu af en toe aan het oefenen op in de kerk. Kunnen mensen dan ook alvast een kijkje nemen in de kerk hoe het gaat worden? Of is dat echt achter gesloten deuren?
3: Mooi is om het eindresultaat te bekijken en te luisteren. Ja.
2: Zeker. Wij gaan luisteren naar Bent van der Bos. Nee, we gaan niet luisteren naar Bent van der Bos. We gaan nog niet luisteren naar Bent van der Bos. We gaan luisteren naar naar jullie eigen opname. Die
3: Precies.
2: Had ik even overgeslagen. Natuurlijk een nummer van jullie zelf. Wil je daar nog iets over zeggen, over dit nummer specifiek?
3: De piano is hier dus Erik Onnek, onze vaste huidige pianist. En daar zit ook een band, toenmalige gelegenheidsband bij, met Bert Bos op bas, Nick Smelt op drums en Martin Libusan op synthesizer.
2: Ja, en het nummer heet Seek First His Kingdom.

0: Ze hadden er veel zin in, deze heren. Herman van Veen en André van Duin waren dit met Zo Vrolijk. Ja, dat is eerder een wat andere versie dan u kende. Een gelegenheidsduo. Het is opgenomen in 2025. En daarvoor, ja, toch dan Bent van de Bos met instrumentaal nummer The Windmills of Your Mind.
1: Studio C, evenement.
0: En aan de telefoon heb ik Alfred Haaksma. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag inmiddels. Maar bij in Scherpenzeel is het misschien wat vroeger. Want we gaan het hebben over de bibliotheek in Scherpenzeel. Want er is binnenkort de 14e voorleeslunch voor ouderen. De 14e keer al. Blijkbaar heb ik de vorige keren een beetje gemist. Maar we gaan er zeker nu aandacht aan besteden. Ja, wat houdt dat in, zo'n voorleeslunch? Want ik ken voorlezen voor jongeren, maar ouderen niet zo eigenlijk.
2: Ja. De voorleeslunch wordt georganiseerd in het kader van de Dag van de Ouderen, de eerste vrijdag van oktober. Dan worden in heel Nederland voorleeslunches georganiseerd. Dat betekent dat er een bekende Nederlander, in dit geval Joke van Leeuwen, schrijfster, een verhaal geschreven heeft die nog niet gepubliceerd is en onbekend is. En die wordt dan op die ochtend in het hele land wordt hij dan voorgelezen. Het verhaal hebben we al onder embargo. Wij organiseren dan in Scherpenzeel een voorleeslunch. Dus dan komt hebben wij een voorlezer die gaat het voorlezen. Tussen de bedrijven door is er een kleine lunch.
0: En ja, de vraag is natuurlijk, wie gaat het dan voorlezen?
2: Wie gaat het dan voorlezen? Degene die gaat voorlezen, dat is Martien Heitink. En die doet dat al jarenlang met veel plezier. Een oud onderwijzer en die vinden het heel erg leuk om voor te lezen. Dat is met zijn hobby. Dus die vragen we gewoon voor. Kom dus, jij weer voorlezen?
0: Dus die doet dat bij jullie al een aantal jaren lang?
2: Ja, die doet het al een aantal jaren lang. Ja. Hij kijkt er al naar uit. Heeft ze dat al in zijn agenda voor volgend jaar gezet?
0: En heeft hij het stuk onder embargo dan ook gekregen dat hij zich voor kan bereiden?
2: Hij krijgt het van tevoren. Wij krijgen het van tevoren. Vorige week of zo wordt het dan opgestuurd onder embargo. En hij heeft het al voorgelezen. Hij heeft het al gekregen en gelezen en gedaan.

0: En dan gaat hij het voorlezen op dat moment.
1: Maar ik begrijp dat het niet alleen om het voorlezen gaat, maar ook om het daarna met elkaar in gesprek te gaan.
0: Daarna kan je met elkaar erover babbelen. Kijk, we gaan eerst voorlezen, dan gaan we eten. En tussen het eten gaan we hebben we nog over het verhaal, waar het over ging, et cetera. Daarna krijgen de aanwezigen, die krijgen dan nog het verhaal weer mee naar huis. Op papier, zodat ze dan thuis nog verder over kunnen praten. En het is natuurlijk een beetje ontmoeten en gezellig, et cetera.
1: En mag wel het onderwerp van het verhaal gedeeld worden, of is dat helemaal?
0: Dat is allemaal onder embargo. Dat is het verhaal is geschreven in Joke van Leeuwen. En laten we de mensen verrassen.
1: Wat voor soort verhalen schrijft Joke van Leeuwen over het algemeen?
0: Ja, die schrijft allemaal verschillende verhalen, ook voor jongen en oud. En dit is een schrijfopdracht die ze krijgen speciaal voor de dag voor de ouderen.
1: Het is
0: niet zo dat er iets uit de oude doos gehaald wordt, om zo maar te zeggen.
1: Nee,
0: het wordt wat specifiek. Krijgen ze de opdracht van, nou, schrijf hier een verhaal voor. Nou, dat moet niet al te lang zijn, et cetera. Nou, je kent de doelgroep. Nou, en dan laat het aan de creativiteit van de schrijver over. Wordt er aan de schrijver overgelaten wat er van gemaakt wordt.
1: Nou, mensen moeten zich dus laten verrassen op... Maar er is een lunch aangekoppeld, dus ik kan me voorstellen dat mensen zich moeten opgeven.
0: Opgeven, het is wel belangrijk dat ze zich opgeven. En dan mogen ze zich vandaag en ze mogen zich zondag nog opgeven. Zodat wij dan maandagmorgen definitief de hoeveelheid mensen binnen hebben.
1: En waar kunnen mensen zich opgeven?
0: Die kunnen zich opgeven via de website van de Bibliotheek Scherpenzeel. Nou, dat is eenvoudig te vinden. Er zijn allemaal activiteiten staan erop. Nou, 2 oktober is de voorleeslunch. Aanklikken, naam opgeven en dan kan je meedoen. En
1: wat zijn de kosten?
0: De kosten zijn €8,50.
1: Nou, dat is zeker te doen voor in tegenwoordige tijden voor een lunch.
0: Ja.
1: Voor hoeveel mensen hebben jullie ongeveer plaats?
0: Ik denk dat wij voor... Ik weet het wel. 30 mensen hebben plaats.
1: Okay. Hebben jullie in vorige jaren wel eens mensen moeten weigeren omdat jullie vol zaten?
0: Ja, dat gebeurt ook wel. Ja. En ik weet niet precies of we nu dit jaar aan de 30 komen. Ja, dat hangt af van dit interview natuurlijk. Maar meestal zitten we rond de 20 tot de 30 zitten we.
1: Ja, dus mensen niet te lang wachten met opgeven, want misschien is het anders vol. Ja, ik had graag iets willen weten over het onderwerp, maar ik snap dat je helemaal niks ervan mag vertellen. Dus ik moet mijn nieuwsgierigheid nog even in toom houden. Ik wens jullie een hele gezellige lunch en een leuke middag zou ik zeggen. Ik hoop dat jullie nog wat publiciteit verder daarvoor krijgen.
0: Ja,
1: dus hartelijk dank voor de toelichting en tot de volgende keer.
0: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
1: Tot ziens.

0: En ja, dit was You Lead Me van Lauren Daigle. En wij gaan over naar het volgende onderwerp.
1: Studio C Muziek.
0: Aan de telefoon heb ik Jan Offringa. Hij is zanger en bandlid van de groep WOK. En zij treden binnenkort op in de Petrakerk in Veenendaal. Binnenkort is op 4 oktober en daarover gaan wij het hebben. Welkom in de uitzending, Jan.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. WOK. Die heeft vroeger met wat is je eerste vraag? Ja, dan kom ik toch bij WOK. Dat is niet de gebruikelijke vraag voor een band.
2: Nee, klopt. Nee, we hebben een beetje zitten puzzelen op onze naam. En dat we Veenendaal zijn, hadden we eerst iets van Veen Again of zoiets. Omdat we al drie wat ouder zijn. Maar toen keken we naar onze achternamen en die eindigen op een W, een O en een K. Dus toen dachten we, een WOK is ook wel een mooi symbool van wat voor band we zijn. We zijn een coverband en we stoppen oude nummers die we mooi vinden. Stoppen we lekker even in de pan, doen er ons eigen sausje bij. Het mag een beetje rauw zijn, zeggen we. Maar tegelijk de spontaniteit moeten doen en het plezier wat we erin hebben om muziek te maken. Dus vandaar WOK, kort en krachtig.
0: WOK, kort en krachtig. En jullie zeiden van, ja, wij zijn al een beetje een band op leeftijd, om het zo te noemen. Ja, hebben jullie voorheen in andere bands gespeeld?
2: Een van ons heeft in andere bands gezeten. En zelf en onze pianist Hans Kroon, wij zijn met name zingen in koren en andere dingen. En ook wel klassieke dingen, ook kerkelijke dingen. We zijn eigenlijk zangers. Ik ben zelf meer een a cappella zanger. Ik zit in een a cappella gezelschap. Ook 12-koppig. En dan is het heerlijk om af en toe gewoon met begeleiding te zingen en een lekkere piano en een lekkere gitaar te hebben waarmee je zeg maar muziek maakt. Dus het is gewoon plezier als een soort guilty pleasure dat we zeiden we willen nog eens een keer lekker met elkaar in een bandje spelen en gewoon lekkere muziek maken die we ook leuk vinden om te doen.
0: Ja, want Hans Kroon is piano en zang. Jij bent zang en dan Hans Wilmond gitaar, die zingt niet.
2: Ja. Nee, ja, Hans zou wel kunnen zingen, maar Hans is echt wel puur met zijn gitaar bezig. Hij is een erg goede gitarist, die ook bijvoorbeeld geweldig ukulele kan spelen. Maar die heeft zijn handen vol aan de gitaar. En Hans en ik, wij mengen heel goed tweestemmig. Dus we hebben een hele mooie tweestemmigheid. Dat is ook een beetje het extra van wat we brengen in allerlei nummers. En die tweestemmigheid doet het heel goed. En daar slaan mensen ook wel op aan. Dat ze zeggen, joh, dat vinden we zo mooi, dat past bij elkaar. Dus dat doen we in allerlei...
0: Wordt dan ook wel eens de vergelijking gemaakt met Acta en de Munnik en dat soort bands, zou ik maar zeggen?
2: Precies. We zingen dus ook graag Acta en de Munnik. En doen we zondag een nummer van de Puma's natuurlijk. Hè? Acta en de Munnik samen met van Dick Hout. Die hebben prachtige nummers gemaakt. Nou, dat soort tweestemmigheid, dat vinden wij heel mooi. En jij hebt ook vaak een mooie piano, een mooie gitaarpartij bij. Dus we doen zowel Engelstalig als Nederlandstalig. Maar Nederlandstalig, dan houden we wat we maar een beetje noemen de betere popsongs. Hè? Dus Acta en de Munnik staan natuurlijk hoog op de lijst. Bluff doen we ook wat van. Raccoon doen we wat van. En zo van alles wat. Allemaal in de WOK.
0: Allemaal in de WOK met een eigen sausje eroverheen. Ik vond het een hele mooie omschrijving. En nu is jullie optreden in de Petrakerk. Is er ook nog een kerkelijke grondslag ergens? Of heeft dat verder helemaal...
2: We zijn alle drie wel op onze manier kerkelijk betrokken. Hans met name ook in de Petrakerk. Ik ben zelf predikant geweest in Veenendaal. Dus ik ken alle kerken daar wel en ook in de omgeving. En andere Hans die zingt er in de kantorij. Dus het is wel een plek waar we vertrouwd zijn. En de Petrakerk heeft een heel leuk programma. Dat heet VIS, ter inspiratie. En die willen ook gewoon dit soort laagdrempelige dingen doen. Dat ze gewoon zeggen, gewoon mooie muziek maken. Lekker gezellig bij elkaar zitten. Gratis toegang, doe mee. We drinken wat na. En dus we doen het ook een beetje voor de zondagmiddag, voor de binding. Ook voor mensen die de zondag moeilijk doorkomen. Vinden ze dit een belangrijk moment. Dat ze zeggen, nou, ga er even lekker uit. Ga genieten van een uurtje muziek. En wees welkom.
0: Ja, dus laagdrempelijke mensen naar een concert kunnen zonder overkosten en wel iets leuks hebben doen op de zondag.
2: Ja. En zonder gedoe, hè, want bij concerten hebben mensen ook al gauw moeten staan of zit ik daar tussen allerlei schreeuwerige figuren in. Nee, we zitten rustig in een kring. Een paar keer eerder gedaan, dan zitten daar zo'n 100, 120 man. En die zitten er gewoon heerlijk van te genieten. En af en toe zingen ze wat mee en reageren ze wat. En dat kan allemaal. Het is heel laagdrempelig en dat vinden we heel leuk.
0: Maar 100, 120 man komen er dus wel?
2: Ja, vorige keer hadden we een dikke 100 man. Dus we bij een aantal mensen, met name in de kringen van de Petrakerk en de vriendenkringen, die komen er wel op af. Dus dat, we zitten daar echt wel. Het is iets meer dan een intiem concertje. Er zitten wel. De vorige keer was er een goede opkomst, dus dat hopen we natuurlijk weer. Hè.
0: Ja, zeker. Treden jullie ook nog op andere momenten op? Of is dit jullie...
2: Niet vaak.
0: Niet vaak?
2: Nee, we zijn net voor de corona begonnen. Nou, toen gingen we eerst wat repeteren, toen kwam natuurlijk corona. Dus toen was er natuurlijk helemaal niks te doen. En daarna, één of twee keer per jaar treden we nog wel eens ergens anders op. Maar dan dat moet meer toeval zijn. En we hebben wel zin om een keer mee te doen. Je hebt in Veendal gluren met de buren. Hè, dat wilden ook wel, maar dat komt er waarschijnlijk ook net weer niet van. Maar dat soort dingen, dat zouden we graag doen. En een enkeling die zegt, joh, kom eens even bij ons spelen. Maar dat is nog niet veel.
0: Nee, maar dat zou dus nog wel wat meer kunnen. En wie weet, als er zoveel mensen komen kijken, denken ze ook van, goh, die zouden we nog wel eens willen horen. Kan dat een keer?
2: Ja, dus, dat zou kunnen. Ja hoor, dat kan allemaal heel goed. Dus
0: Je zei al van het is gratis toegankelijk, dus mensen hoeven geen kaartje ervoor te kopen. Ja. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden, dus ik neem aan dat een gift wel gewaardeerd wordt om de boerderij te houden.
2: Ja. De gift gaat naar VIS, naar de organisatie. En wij zingen voor onze lol en we hebben er gewoon veel plezier in. Het is om 4:00 middags, dus het is heel makkelijk te onthouden. Walk Around 4:00 heet het programma. Dus 4:00 middags, zo van 4 tot 5 zingen we. En, of 4:15 treden we op. En dan is het ook weer afgelopen. En gratis toegang en vrijwillige gift na afloop.
0: Nou, dus mensen die wat anders willen doen dan met dieren op Werelddierendag, die kunnen dat op deze zondagmiddag doen.
2: Dat zou ik nog zeggen. De dieren gaan we ook gedenken. We hebben een aantal nummers speciaal met dieren erin. Dus we hebben wat jaren 60 muziek uit de kast gehaald, waarvan we zeiden van, die willen we nog weer eens even in de schijnwerper zetten. Er zitten ook wat dierennummers bij. En zo hebben we gewoon van alles wat bij elkaar. Wat moderne popsongs, wat door alle decennia heen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en richten jullie nog een bepaald publiek op bepaalde leeftijd? Tijdsgroep of is het toegankelijk voor...
2: Zoals iedereen hoop je altijd dat er ook jonge mensen zitten. Maar wij zijn meer denk ik een band voor 30ers, 40ers en daarboven. Ook de ouders, senioren vinden het vaak ook heel leuk, want die horen nog wel eens wat nummers uit hun jeugd. We hebben het dorp wel eens gedaan van Wim Sonneveld. En we doen we zijn nogal fan van Jim Croce, begin jaren 70, prachtige singer-songwriter, die helaas vroeg is overleden. Dat soort liedjes. En dan zijn er ook mensen die daar meteen op aanstaan, die zeggen, wat leuk dat jullie Jim Croce nog kennen of doen, hè? Want die is al zo bijna vergeten, terwijl het een grootheid was. Dat soort dingen, dat doen we graag. Een paar mensen onder het stof vandaan halen. Shaffy doen we ook wel wat van. En voor de rest doen we ook wel moderne dingen. We zijn ook nogal fan van Joe Jackson, dus daar doen we 2 nummers van. En wat Nederlandstalig, wat Engelstalig. Nummertje Pink Floyd erbij, want daar zijn we natuurlijk ook allemaal fan van.
0: Volgens mij zit er voor elk wat wils bij.
2: Het is precies. Het is voor een heel divers publiek. En alles door elkaar, dat mensen ook zeggen van, het is echt, in dat opzicht is het ook een wok. De meest vreemde groente vind je in één pan.
0: Ik vind dat je het echt heel mooi weet te omschrijven. De meest vreemde groenten in één pan. Ik wens jullie een hele fijne middag op 4 oktober met een leuke opkomst.
2: 4:00 middag in de Petrakerk. Ja.
0: En wie weet tot dan. Wij gaan verder ook met muziek, maar dan met Jan Beuk. Met Nederlandstalige singer-songwriter, cabaretier. Ja. En het nummer is Knuffel. Wie weet ook nog wel eens iets voor jullie.

0: De boekbespreking met Teunis Bunt.
1: Het laatste onderwerp alweer in deze Studio C. En Teunis is aangeschoven hier aan tafel met een debuut.
2: Ja, dat klopt.
1: Zo had ik het aangekondigd. Emma van den Berg.
2: Ja, ik zag het boek een keer voorbij komen. En ik dacht, ik wil eigenlijk wel weten wat het is. Dus ik ben het gaan lezen. En toen dacht ik, het is wel een mooi boek om zo'n nieuw seizoen mee te beginnen. Het is, het leest namelijk als een trein.
1: En er staat een lammetje op de voorgrond.
2: Ja, een schaap. Het heeft eigenlijk niet zoveel met het boek te maken.
1: Ja, maar dat valt wel. Het is het eerste wat het opvalt, ja. Is een schaap.
2: De auteur zegt dat het een lelijk dier is en dat hij lelijk kijkt. Ik vind dat nog maar meevallen. Het is een Texels schaap. Maar er komen eigenlijk, voor zover ik weet, geen schapen in voor. Maar goed, de hoofdpersonen...
1: En je spreekt al wel uit.
2: Ja. Nee, de hoofdpersonen zijn wel dierenliefhebbers, moet ik zeggen. Want dit is een boek over vriendschap. En het is blijkbaar een thema de laatste tijd dat vrouwen over vriendschap schrijven. Megan van Kessel die heeft een boek geschreven, Aardige Vrouwen. Waarbij je al begint te twijfelen aan het woord aardige eigenlijk. Nou, dat boek doet het op dit moment gigantisch goed. Dat is haar tweede boek. En er zijn meer van dat soort boeken die verschijnen. En dit gaat ook over een vrouwenvriendschap. Die begint als een meisjesvriendschap. Er zijn twee kinderen op een lagere school, Felicitas en Sascha. En Felicitas wordt door haar ouders Fee genoemd, maar Sascha vindt dat helemaal niet bij haar passen, want ze lijkt niet op een Fee. Dus ze noemt haar altijd Fees. En die twee die vormen een soort bondje op de basisschool, want ze worden ook allebei gepest. En al helemaal aan het begin van het boek wordt er iets over verteld. Er staat er, Sascha kreeg in één schooljaar 4 keer luizen. En daarmee was ze verantwoordelijk voor de langst aanhoudende luizenplaag die de school ooit gekend had. Erop terugkijkend vind ik het geen slechte aanleiding om iemand te pesten. En dat is ook, het is een hele luchtige toon ook, vind ik. Het zijn soms best ernstige dingen, maar het heeft altijd iets luchtigs en iets ironisch. En het zijn korte hoofdstukjes. Nou, die Sascha en Fees, die zijn eigenlijk een beetje op elkaar aangewezen. Zij weten heel veel dierenweetjes, waar ze elkaar ook mee verrassen. Ze tekenen samen. Sascha kan heel goed tekenen. Sascha tekent heel veel draken. En dan op een dag dan is op een keer is Felicitas, die is op vakantie in Frankrijk. En dan komt ze terug en dan blijkt er een derde te zijn. Want er is er nog een meisje. Ik weet niet of je cat of kat moet zeggen. Het is met een C, maar ik denk dat het van Catharina is. Dus ik noem haar maar kat.
1: Ja.
2: En Sascha heeft dus die kat ontmoet. En dan staat er ook, Sascha wilde met z'n drieën afspreken. Zij, Kat en ik. Het was een heel redelijk voorstel, dus zei ik ja. Terwijl ik eigenlijk boos wilde doen. Ik wilde dat ze naar mijn vakantie in Frankrijk vroeg. En welke smaken ijs ik daar geproefd had. En die kat, komt behoorlijk zelfverzekerd over. Je hebt al gauw in de gaten dat niet alles wat zij zegt, dat ook klopt. Kat zegt bijvoorbeeld al bij de eerste keer dat zij een fotografisch geheugen heeft. Maar ze kan haar fiets niet terugvinden als ze weer naar huis willen, bijvoorbeeld. Dus dan zegt die ik-figuur al, ja, maar je had toch een fotografisch geheugen? Ja. Dus zij doet zich beter voor, zij verzint mooie verhalen. Maar de andere twee accepteren dat ook eigenlijk. Het is helemaal niet zo'n slecht stelletje. Alleen dan gaan ze naar 3 verschillende middelbare scholen. En dan zie je dat ze natuurlijk toch al een beetje uit elkaar groeien, zou je zeggen.
1: Want op de basisschool gaat het wel goed.
2: Ze zitten niet meer zo langzaam op de basisschool. Maar het gaat eigenlijk best wel goed. Ze hebben allemaal hun eigen issues, maar het gaat wel goed. En als ze eenmaal op de middelbare school zitten, dan merk je toch dat er bijvoorbeeld op een feest, waar het echt niet goed gaat met Sascha, ja, dan wil Fees wil haar niet naar huis brengen. Ja, omdat ze net een jongen heeft leren kennen. En ze vindt dat ze wat aan hem verplicht is, enzovoort. Dus dan zie je al dat het wat minder gaat. En het eerste hoofdstuk heet nog Sascha en Fees. Nou, het eind van dat hoofdstuk komt Kat erbij. Dan heet het volgende hoofdstuk Sascha en Fees en Kat. Ze blijven elkaar wel geregeld zien. En dan gaan ze gaan studeren. En dan heet het hoofdstuk alleen Felicitas. Want die gaat zich dan op andere dingen richten. Die wil graag bij de coole mensen horen, zoals ze zegt. Ja, en dan merk je dat toch langzamerhand dat het vooral met Sascha minder goed gaat. Ze ziet Kat meer dan Sascha. Ze heeft ook contact met de moeder van Kat, die haar ook heel veel belt. En uiteindelijk gaat het zo slecht dat Sascha in een inrichting wordt opgenomen. En dat zegt ze dan ook niet. Dus, en dan zegt Fees ook, ja, maar ik wil maar één vriendin die ligt en niet twee. En ze hebben vooral op de lagere school nog hele grote ideeën over een onvoorwaardelijke vriendschap. Vooral Kat. Ik lees even een klein stukje ervan voor. Onze vriendschap is onvoorwaardelijk, zei Kat. Ze zei dat wel vaker. Ja, zei ik. Sascha knikte. Als ik een zwerver moest worden of onze vriendschap op moest geven, dan werd ik een zwerver. We knikten driftig. Ja, wij ook. Ik zou me nog eerder laten verkrachten dan dat ik onze vriendschap opgeef. Oké, zei ik. Ja. Ja, en dan zie je al dat dat eigenlijk de basjes erin komen. Nou, als het boek begint, is het eigenlijk allemaal achter de rug. Dus de hoofdpersoon is 30 en die kijkt eigenlijk terug op alles wat er gebeurd is en wat voor vriendschap was dat nou eigenlijk. Ja. En dat is best wel mooi om dat zo te lezen hoe ze dat beschrijft.
1: En dat is ook wel vanuit een mannenperspectief dat je zegt van ja, het is wel interessant, het is niet een vrouwenboek.
2: Nee, dat vond ik niet. Maar het is wel misschien, het laat je wel nadenken over hoe voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn je relatie bijvoorbeeld. En zij zegt ook op een gegeven moment, we zijn hier niet om vrienden te maken op deze aarde. Want misschien zo'n onvoorwaardelijke vriendschap is misschien wel heel erg hoog gegrepen. En misschien is dat ook niet helemaal goed.
1: Ah ja. Dat is toch een beetje een keerzijde aan de onvoorwaardelijke vriendschap. Maar boeiend om te lezen.
2: Ja, ja. Het leest ontzettend vlot. Het is grappig, terwijl het toch over een ernstig onderwerp gaat, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het is ook niet een heel dik boek.
2: Dus, nee, je vliegt er echt doorheen.
1: Ja, en niet alleen jij. Ja. Dank je voor de toelichting, Teunis. En weer iets om een boek om naar uit te kijken. En wij gaan luisteren naar Marit Larsen, At the End of Every Story. MUZIEK

Ja, we zijn bezig aan het laatste muzieknummer. Daarmee zijn we gekomen aan het eind van het programma. Techniek in handen van Ruben Landman. Mijn naam is Eveline Krijger. Volgende week is er weer een Studio C met weer interessante onderwerpen. Dus vooral luisteren, zou ik zeggen. Fijn weekend nog.

0: nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 238. Op techniek vanavond het zonnetje achter elke regenbui, Peter Hovenstad.
1: Goedenavond.
0: Na een jaar afwezigheid mogen we van 2 tot 4 oktober in Ede weer genieten van een van de leukste, een van de meest inclusieve feestjes van het hele jaar. De regenboog van de Pride Ede gaat weer shinen. En we hebben bestuursvoorzitter Jurian van Waai en algemeen bestuurslid Esther van Vliet te gast vanavond om er alles over te vertellen. Peter, zullen we dan maar gewoon gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan wij dat doen.

0: Dat iedereen zich komend weekend maar vrij mag voelen om zich gewoon goed en zichzelf te voelen en te zijn wie men wil zijn. Rosella, Everybody's Free, opent de uitzending van vanavond. En we hebben hoog Pride bezoek in de studio, mag ik wel zeggen. En het is tijd om die gasten ook even voor te stellen aan u. En dat kunnen ze heel goed zelf. Ik wil bij Jurjan beginnen, want jij bent voor de eerste keer in mijn studio in ieder geval.
1: Dat klopt.
0: Dus wie is Jurjan van der Waal? Waar kom je vandaan? En wat doe je in het dagelijks leven?
1: Jurjan van Waai. Ik kom
0: van Waai. Ja, van Waai, ik zei ja.
1: Kom van oorsprong uit Boskoop, boven Gouda.
0: Ja.
1: Ik woon hier nu al 10 jaar voor mijn studie hierheen gekomen en ik werk nu aan de Universiteit van Wageningen als onderzoeker.
0: Onderzoeker wat?
1: Onderzoeker naar stikstofuitstoot uit de landbouw.
0: Oeh, dat is wel heel erg actueel ook.
1: Zeker.
0: Ja. Voelt het ook zo dat je met iets bezig bent wat heel actueel is?
1: Ja, maar dat maakt het ook ontzettend leuk, want je draagt ook echt iets bij.
0: Ja. Gaan we het vandaag niet over hebben, maar dat is misschien voor een andere keer. En naast jou staat, en die is er voor de tweede keer, Esther van Vliet. Maar je mag toch weer uitleggen wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet in het dagelijks leven.
2: Ja, Esther dus. Inmiddels bijna 30 jaar woonachtig in Ede. Ooit geboren in het Groene Hart. Maar ik denk wel dat ik me volkomen Edes voel. 47 lentes jong, met een prachtige zoon van 7. Ik zit tussen banen en ik ben heel druk met Ede Pride op het moment.
0: Ja. En dat is bijna een baan op zich, denk ik, of niet?
2: Nou, deze week komt het aardig in de buurt.
0: Komt aardig dichtbij. Als je zegt, ik zit tussen banen in. Wat zou het ideale zijn als ik het je morgen zou aanbieden?
2: Oeh, ja, daar ben ik nu inderdaad heel erg naar op zoek. Nou, ik weet het niet helemaal concreet. Maar helemaal achter een bureau, dat ga ik niet meer doen. Dus ik denk iets... Iets in het sociaal domein met mensen, met dat is, minima en ook wel veel plannen maken en organiseren.
0: Want je doet ook iets in de politiek volgens mij, toch?
2: Heb ik de afgelopen 4 jaar gedaan. Ja, ik was fractievolger voor GroenLinks en dat ben ik niet meer.
0: Nee, okay.
2: Per maart is dat gestopt. Ook de banenzoektocht.
0: Ja, en een fractievolger...
2: Dat is een raadslid zonder stemrecht, ja. Zo gezegd.
0: Ja, en ook een beetje steun en toeverlaat ook wel. Maar ook een beetje om het vak te leren. Hè? Om te kijken hoe het... Je loopt mee om een beetje te kijken hoe het gaat, toch?
2: Ja, je kunt ook inderdaad woordvoering doen. En je hebt toegang tot alle stukken. Ja. Dus dat was super leerzaam.
0: Kijk. Jullie zijn terug.
1: En dat klopt.
0: Ik persoonlijk ben daar heel erg blij mee. Kunnen jullie nog even, en dan moeten jullie maar zelf even kijken wie er het woord neemt. Kunnen jullie een beetje uitleggen waarom het vorig jaar niet door is gegaan en hoe het is om het nu weer op te pakken?
2: Nou, ik denk dat ik het beste kan zeggen waarom het niet door is gegaan. We hebben toen, denk ik grofweg, in 2 jaar tijd 3 prides gedaan.
0: Ja.
2: Dat was in september en toen de volgende was in mei. En ik denk dat het merendeel van het team op de een of andere manier wel overbelast, burn-out. Het is gewoon best wel heftig geweest. We zijn een beetje head first ingerold. En het is niet een evenement wat je organiseert. Het is veel meer dan dat. Het gaat heel erg over jezelf. Dus het vergt ook heel veel emotionele arbeid.
0: Ja, wel gemist vorig jaar toen het eenmaal... oktober was, september, oktober, november, dat je dacht van, mis hem ook wel een beetje?
2: Eerlijk gezegd niet. En ik denk dat dat ook is omdat we... Ja, we hebben niet een heel jaar stil gezeten en uitgerust, toch stiekem niet. Dus dat was eigenlijk alles bij elkaar gewoon nog wel weer hard werken.
0: Want wanneer zijn jullie begonnen voor deze Pride? Want wanneer was de eerste bijeenkomst voor deze komende Pride? Om eens bij elkaar te zitten van, we gaan hem weer oppakken.
1: Eigenlijk zijn wij... Ik zelf ben in ieder geval 1,5 jaar geleden begonnen. Tijdens een ledenwervingsavond.
0: Yeah.
1: En dat rolde door. Want wij zijn op dat moment eigenlijk bezig. Maar wij zijn niet alleen bezig met de Pride. Maar ook bijvoorbeeld doen mee met de Heideweek optocht. Dus we zijn eigenlijk telkens op verschillende borden aan het schaken. En daarnaast zijn we ook nu... sinds een jaar formeel een stichting. Dus daar waren we ook mee bezig. Dus als ik echt zo moet pinpointen... dan zou ik zeggen, vorig jaar rond deze tijd... zijn we echt begonnen met brainstormen. Wat willen we nu? En hoe gaan we dat vormgeven?
0: En is het dan zo dat jullie eigenlijk het programma van de vorige keer uit de la trekken en zeggen van wat willen we anders? Of heb je gezegd, we gaan met een hele schone lei beginnen en we gaan gewoon ja, vanaf scratch, zal maar zeggen, opnieuw opbouwen?
2: Nee, dat is het eerste scenario. En dan klinkt het natuurlijk heel simpel van kopiëren plakken. En dat is uiteindelijk niet de praktijk. Er is ook gewoon wel roulatie geweest in het team. En we hebben vooral heel veel gedaan. En dan weer niet alles vastgelegd in draaiboeken of handboeken of wat dan ook. Dus dat was gedeeltelijk ook weer een klein beetje het wiel uitvinden. Maar we hebben wel gezegd van nou, laten we hetzelfde doen als vorige keer.
0: Ja.
2: En dat was nog uitdagend genoeg, want er is weer van alles veranderd en duurder geworden en de vergunning moest op een andere manier aangevraagd worden.
0: En volgens mij zitten er ook echt wel nieuwe dingen tussen.
2: Stiekem wel een paar, we hadden afgesproken van niet, maar stiekem ja. Zijn er natuurlijk altijd wel wat dingen die niet één op één hetzelfde kunnen, zoals artiesten of seminars. Maar het merendeel van het programma is hetzelfde.
0: En dat is, die komt van mij persoonlijk, die vraag. Is het de bedoeling, de intentie, zeker weten doen we niks, maar is het de intentie om hem vanaf nu dan toch weer jaarlijks terug te laten komen?
2: Zeker.
0: Ja?
1: Zeker wel.
0: Ja, dat wordt hier met zoveel straling gezegd. Ja. Dat ga ik 100% geloven. Dat vanaf nu dan. Want ik heb jullie dus ook echt gewoon gemist. Nog één vraag voordat we naar jullie muziekkeuzes gaan. Hoe zijn jullie ooit zelf betrokken geraken bij het Pride gebeuren? En dan vooral bij het organisatie. Dus niet als deelnemer, maar als iemand die ook daadwerkelijk iets ging organiseren.
1: Ja.
0: Jij zei een ledenavond.
1: Ja, een ledenwervingsavond. Maar ik denk dat eigenlijk bij mij wel het allereerste punt bij Esther ligt. Ik woonde 3 jaar geleden tegenover haar. En haar leren kennen via de Pride. En gewoon eigenlijk heel veel gepraat. En op een gegeven moment gedacht, weet je wat? Ik waag de sprong.
0: En hoe bevalt het?
1: Ja, echt geweldig. Ja. Het is leuk. Het is heel leerzaam. En het is gewoon hartstikke vet om iets neer te zetten zoals de Pride in Ede.
0: Ja. En jij deed het 4 jaar geleden al de dienst, weet ik.
2: De walk, de Pride walk en de viering. Ik zit altijd een beetje in de uiterste, in de extreme.
0: Maar ik denk dat jij daarvoor al iets deed met Pride, of niet? Of was dat ook de eerste keer?
2: Ik heb wel veel dingen gedaan in christelijke LHBTI-organisaties. En voor hier lokaal was het dat ik in 2022... of in aanloop naar die Pride las van er komt een Pride. En toen dacht ik echt, heb ik dit gemist? Wanneer is dit gebeurd? Ik had toen ook nog een klein kind natuurlijk. Dus ik kon me voorstellen dat ik dat gemist had even. Maar toen ben ik eigenlijk bij een van de eerste vergaderingen gelijk aangehaakt. En toen deden we een voorstelrondje. En ja, toen gaf ik aan dat ik heb heel lang bij de evangelische omroep gewerkt. Gelovige achtergrond. Nog steeds gelovig. En ik had zoiets van, ja, een kerkdienst hoort wel bij in Ede.
0: Ja.
2: Dus dat.
0: Daar lag het.
2: Die mocht ik gelijk doen. Ja.
0: We gaan even naar jullie muziek. Want daar zijn we ook een beetje voor. Jullie hebben alle twee de helft van de nummers aangeleverd. En ik wil beginnen met jouw lijstje, Esther.
2: Want
0: ik heb klaarstaan Keala Saddle, The Greatest Showman. Dat is een musical, film musical, iets in die hoek. En This Is Me. En jij mag uitleggen waarom je die gekozen hebt.
2: Poeh. Waarom? Nou ja, die heeft me echt vanaf de eerste keer dat ik hem zag dus en ook hoorde. Ja, gewoon heel erg geraakt. En ik heb een aantal nummers die kan ik echt willekeurig welk moment van de dag, alle dagen ongeveer aanzetten. En deze doet gewoon altijd iets binnen in mij dat ik denk ja. En die tekst is gewoon geschreven niet alleen op queers, maar meer op allerlei soorten groepen. De film gaat over een circus. Als je de film niet kent, moet je hem zeker kijken. En dat mensen woorden naar je kunnen roepen en dingen van je kunnen vinden. Maar dat jij uiteindelijk zelf bepaalt. Dit ben ik. Maar ook dat je een groep, een team om je heen verzamelt van allemaal, nou in die film dan, misfits, laten we zeggen. Buitenbeentjes. En ja, dat je als groep sterk bent. En dat je elkaar kan vertellen hoe geweldig je eigenlijk bent. Ja. In je uniekheid, zeg maar.
0: Ik had hem niet mooier aan kunnen kondigen. Zullen we gaan luisteren? Hier is This Is Me van The Greatest Showman.

0: waarin ik hem moest. Hier moesten we mee starten in ieder geval.
1: Ja.
0: Vertel, waarom moesten we hiermee starten?
1: Nou ja, allereerst, ik vind het gewoon ontzettend mooi. Maar ook, ik heb zelf een christelijke achtergrond.
0: Ja.
1: En dit heeft mij in mijn hele leven al aangesproken. Of als momenten dat het wel wat pittiger is. En ja, vandaag de dag, met ook het nieuws dat afgelopen weken weer naar buiten kwam, met de toch wel voorstaande acceptatie onder jongeren, wat mij echt ontzettend zorgen baart. Ja, dan is zo'n nummer, dat kan mij aan het eind van de dag, als ik er echt even doorheen ben, weer even opbeuren.
0: Ja. Hoe vertaal je voor jezelf abide with me?
1: Ja, dat verandert door de jaren heen. Ik denk dat het op dit moment wel echt is van, oké, ik sta er niet alleen voor. Zeg maar, ik heb mijn vrienden.
0: Yeah.
1: Ik heb Esther. Dat is echt heel cheesy, maar ja, nee, maar dat is wel echt waar.
0: Yeah.
1: En als ik zeg maar er zelf even niet doorheen kom, dan kan ik altijd weer terugvallen op anderen. En even praten.
0: Yeah.
1: En een koffietje doen. En dan gaat het weer een stuk beter.
0: Ja. Yeah. Nou hebben jullie dat volgens mij gemeen. Dat jullie alle twee uit een ook een religieuze achtergrond hebben. En volgens mij ook alle twee nog steeds religieus zijn. Hè? Niet van ik ben het ooit geweest en nu niet meer. Maar het is nog steeds een onderdeel van je leven. Ik had hier eind vorig jaar Laura Meijer, die daar een theatervoorstelling over heeft gemaakt. Over en queer zijn. En wat je tegenkomt in qua geloofsgemeenschap. Die daar niet altijd automatisch achter staan. Dus ze zijn er wel, maar het is geen automatisme. Voelt het een beetje als dubbel min. Twee keer eigenlijk de pineut zijn. En dat je moet vechten om het feit dat je queer bent. Maar ook nog eens een keer het feit dat je queer en gelovig bent.
2: Nou, dubbel min is plus.
0: Dat is waar.
2: Dus het antwoord is nee. En ja, dat. Ik weet niet hoe je dat helemaal moet definiëren, maar dat heb ik heel lang heel lastig gevonden en soms nog. Omdat je niet helemaal bij het een hoort en ook niet helemaal bij het ander. Want bij heel veel homo's was het echt zo van, ja, wat moet je met de kerk? En andersom was het in de kerk, nou ja, nog wel een tandje pittiger, denk ik. Van, kan niet.
3: Is het een dubbele weerstand, zeg maar.
2: Ja, nou, in jezelf voelt het heel natuurlijk en verenigt het zich. Alleen bij allebei de clubjes mag je dan, heb je een minnetje achter je naam.
0: Ja.
2: Laten we het dan zo zeggen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het dubbel is. Want ik noem het dan twee keer min. Maar het geloof moet natuurlijk ook iets zijn waaruit je heel veel kracht kunt halen om de dingen te doen die je moet doen of wil doen.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Brengt dat een beetje balans dan?
1: Ja, voor mij in principe wel. Waar het nummer denk ik ook wel een beetje over gaat. Kracht vinden. Ja, maar wat Essen net zei, daar sluit ik me wel bij aan. Het zijn niet altijd twee groepen die elkaar helemaal goed weten te vinden. En aan de andere kant heb ik wel steeds meer dat ik denk van, ja, hallo, ik ben er ook.
0: Nee.
1: Er zijn er meer zoals mij. Laten we met z'n allen even een beetje iets liever voor elkaar doen en iets meer normaal.
0: Nou, die support ik 900%, 1000%. Jurrien, je mag nog even door naar het volgende nummer. En dat is Fireflies van Owl City. En volgens mij is dat een herinnering die jou terugbrengt naar je eerste liefde.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: En er wordt hier gelijk gestraald.
1: Ja, oh. Nee, ik was echt, ik denk 14 of zo, eerste jeugdliefde. Wel dan met achtergrond van die hele christelijke wereld. Dus dat was wel pittig. Maar ja, zo'n leuke kerel. En ik ben nog steeds goed bevriend met hem. Het is ook een vriend die me eigenlijk nooit heeft losgelaten door alle jaren heen. Dus ja, als ik dit nummer hoor, dan denk ik aan hem. En dan ben ik zo ontzettend blij met die vriendschap. Ja, dat.
0: Nou, dan gaan we dat even voor elkaar fixen, want dan komt hij er nu aan. Hier is All City met Fireflies.
3: Hey.
0: Ja, dat hoort zo. Dat zit in het nummer.
3: Nee, hij hapert even. Mijn dikke vinger weer.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, lieve luisteraars, straks in de tweede uur gaan we uitgebreid hebben over wat we allemaal mogen verwachten het aankomende weekend. Maar eerst, lieve luisteraars, beste Jurrian en Esther, het is 8:30 geweest en dat betekent...
2: En dan nu de korte quiz. En lastig dat die is.
1: Jurrian en Esther, de korte quiz. Jullie krijgen steeds twee keuzes en het dilemma is dat jullie steeds één van de twee moeten kiezen. Allebei... allebei dezelfde graag. En allebei of geen van beide is geen optie. Dus je moet er één kiezen. Gaat lukken? Ja, er wordt hier gedaan.
3: Ja, zeker.
1: Maar dit is geen tv, hè, dus ik moet dat eventjes... Ja. Dan gaan we beginnen. De eerste, Astrand of Cultura?
3: Astrand.
1: Goed zo. Dat we een jaartje ertussenuit zijn geweest was goed? Of nee, dat moeten we maar niet meer doen?
4: Dat moeten we maar niet meer doen, ja... Het is allebei waar.
3: Het is allebei waar. Voor de toekomst goed, niet meer doen.
1: Oké. Okay. Ja. De Pride-viering wordt ieder jaar alleen maar belangrijker. Of nee, ik geloof nog steeds dat we ooit zonder kunnen.
3: Ik zou zeggen...
4: Ja, anders kom ik mijn bed nooit meer uit. Ik moet dat wel ergens een klein beetje geloven, denk ik.
1: Ja?
3: Ja, dan ga ik daarin met Esther mee met heel wat... Heel veel gedachten, okay. Maar uiteindelijk is hij niet meer nodig.
1: Oké. Iedereen met hart voor de regenboogcommunity kan dit feestje organiseren. Ja, of nee, het helpt wel als je er zelf ook onderdeel van uitmaakt.
3: Ik zou zeggen, iedereen is welkom. En tegelijkertijd helpt het ook als je toch wel weet...
1: Het zijn wel dilemma's, hè?
3: Ja, och, het is echt een wetenschapper in mij.
4: Diep in ervaringsdeskundigheid.
1: Oké. Okay. Liever onzichtbaar of liever onoverwinnelijk?
4: Onoverwinnelijk.
1: Goed zo. Liever morgen alle negatieve emoticons verwijderd op social media of nee? Liever volgend jaar een Pride Car tijdens de Reutemeteut Oud-Lunterse Dag?
4: Oh, Reutemeteut, let's go.
1: Oké. Okay. De strijd voor acceptatie en gelijkheid zouden we niet meer op online media moeten willen voeren of nee? Als we het daar opgeven, dan is het eindzoek.
4: Dat is wel echt een dilemma voor mij.
3: Mijn gevoel zegt, als we het daarop geven, is het eindzoek.
1: Ja. Zullen we die doen dan? Ja. Hij ging net met jou mee.
4: Ja, nee.
1: Oké, en de laatste. ABBA of ECDC?
3: ABBA.
4: ABBA.
1: Komt-ie.

0: Kane Cotto, Blame the Moon. En voor we daar verder over gaan, moet ik jullie eerst de vraag stellen. Moeten wij nog op iets van de korte quiz terugkomen?
1: Nou, we hadden het er net over voordat we niet meer mochten praten. Omdat we weer bijna gingen beginnen. Nou, dat, zeg maar waar we allebei wel haperden van. Kan die Pride nou door iedereen georganiseerd worden, zeg maar. En we hadden het dan even tijdens het nummer ook over wat je daarin allemaal meemaakt en geleerd hebt en allemaal dat soort dingen. Ik roep vanaf de allereerste editie omarmen die hetero's. Omdat we gewoon weten dat elke emancipatie vleugels kreeg met de mensen die het niet zelf betrof. Dat was natuurlijk met het einde van de slavernij en noem het allemaal maar. Dus dat... Ja, dat, daar kunnen we niet omheen, zeg maar.
0: Allies, wat is de term ook alweer?
1: Allies, ja, dat is Engels bondgenoten.
0: Bondgenoten, ja.
1: Ja, medestanders. Dus ik denk dat je daar niet omheen kan. En tegelijkertijd kunnen wij het allerbeste vertellen...
0: Wat het is om...
1: Wat het is en hoe het voelt en wat het met je doet.
0: Hij is helder. En ik ben het ook met je eens. Nou zit ik hier niet vanavond om het met je eens te zijn. Ik ben het wel. Want we moeten even naar Kane Cotto en Blame the Moon. Als laatste toegevoegd aan de lijst. Ik heb er nog een hele nacht van wakker. Nee hoor, dat is niet. Jurrien, hij komt van jouw lijst. Blame the Moon. Waarom?
2: Ja, het nummer is geschreven door een zanger die eerst in een worship band zat en... Zijn muziek had ik ook nog gehoord toen hij nog bij die worship band zat. En op een gegeven moment, hij is zelf ook homo. En toen zei hij van op een gegeven moment, maar nou is het klaar. Zeg maar, iedereen moet nu eens gewoon stoppen met dat naar elkaar kijken. Het toch een opgefokte gedoe dat er ontstaat rondom geloof, religie en homoseksualiteit. En toen heeft hij voor zichzelf gekozen. En toen is hij voor zichzelf begonnen en maakte muziek die ik zelf heel vet vind. Waar hij ook zeg maar dus... uiting geeft aan dat proces van ja, je een deel van je religie achterlaten en tegelijkertijd ook jezelf blijven ontdekken als religieus persoon, maar ook als queer persoon. En ja, dat soort liedjes komen je dan voorbij.
0: Ja,
2: en dat vind ik zo ontzettend inspirerend. Dat raakt me.
0: Een stukje soundtrack van je leven.
2: Ja.
0: Waar wij het ook over hadden net, want het ging natuurlijk toch een beetje over social media. En ik volg jullie weer en ik tag jullie weer. En dat betekent dat ik dus ook weer meekrijg dat social media niet de term is die de lading dekt. Dat we beter gewoon online media kunnen noemen, want social is het al lang niet meer.
3: Anti-social media.
2: Ja, zeg maar rustig asocial media.
0: Het is eigenlijk dat. Naast alle, ik kan me voorstellen dat jullie heel veel lol hebben met elkaar. Wij hadden net stonden we buiten te wachten op Esther. En dan hoor ik er ook wel over hele leuke vergaderingen. En misschien een beetje chaos af en toe. Maar ook wel heel veel plezier in het voorbereiden. Het is ook hard werken, maar ook heel veel plezier. Maar naast al die voldoening en die mooie dingen die er zo meteen uitrollen. Kost het jullie persoonlijk ook wat? Is er ook een prijskaartje wat eraan hangt?
2: Zeker. Ja.
1: Ja. Heel simpel gezegd, energie.
0: Ja.
1: En dan bovengemiddeld daarvan. Want zeker wanneer je het dan hebt over geloof en geaardheid. Het is, of dan in mijn geval. Dat is balanceren, zeg maar. En wil je daar goede, constructieve gesprekken over voeren en iets in bereiken, zeg maar... dan moet je jezelf wel een beetje geweld aandoen, soms. Ja.
0: En hebben jullie dan, en die vraag is voor jullie allebei... hebben jullie lang geleden besloten dat het je dit allemaal gewoon waard is? Of is dat iets wat je regelmatig opnieuw moet wegen?
2: Voor mij is dat iets wat je regelmatig opnieuw moet wegen. Ja, er gebeuren zoveel idiote dingen. En ook weer met dat rapport dat er laatst uit is gekomen... waarin de acceptatie zo ongeveer gehalveerd is onder jongeren... Ja, je moet zo bedenken, van je bent enerzijds bezig met toch een organisatie. En dan kun je zeggen, nou ja, laten we het professioneel doen. Maar anderzijds zit ik daar ook gewoon als mens. En ik slaap er 's nachts dan niet goed door. Ja, en dan word je de volgende ochtend moe wakker. Als je niet goed slaapt, dan ben je moe de volgende dag.
0: Ja.
2: Ja, zo werkt dat.
0: En hoe is dat voor jou, Esther?
1: Nou ja, ik denk als ik kijk naar hoe ik in elkaar zit, dan zou ik dat nooit loslaten. Ik ben gewoon... geboren met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Tegelijkertijd heb ik wel, je had het over de politiek. Daar hebben we natuurlijk ook wel eens met elkaar nagedacht over. Wat doet dat met jezelf? Wat doet dat met je gezin? Dat is ook een afweging. Ga als vrouw maar in de politiek. Dan word je gewoon, tenminste dat is mijn ervaring, elke week wel een keertje goed verrot gescholden online.
0: Ja.
1: Ik weeg dan ook mee van, het kan het voor mij nog wel waard zijn. Maar hoe weeg ik dat af, zeg maar, tegen een toen nog kleuter en de gevolgen of het effect dat het op hem heeft.
0: Ja.
1: Of wanneer hij straks naar de middelbare school gaat of weet ik veel wat. Ja, dat is lastig soms.
0: Ja, maar op dit moment, hier vanavond, zijn we strijdvaardig.
1: Absoluut.
0: Ja, heerlijk. En dat soort dingen komen er dan heel mooi gezamenlijk uit. En dat zeg ik omdat ik Jurriën naar de volgende wil in jouw verhaal. En dat is Conchita Wurst. Het nummer moet ik even zeggen, als ik daar straks de kans niet meer voor krijg. Ik moet heel erg denken aan James Bond als het begint. Ligt dat aan mij of gaan we zo meteen even checken? Laat maar. Jij mag uitleggen waarom. Rise Like a Phoenix.
2: Queer icon zou ik willen zeggen. Het is een icoon in de regenbooggemeenschap. Conchita Wurst. Ik heb de laatst gezien bij de World Pride in Amsterdam. Kippenvel. Het is zo ontzettend vet. En dan was ik dan ook weer met vrienden. En ja, dit is. Ja.
0: En Pride Ede is ook een beetje als een phoenix weer uit de as herrezen.
2: Zeker, zeker.
0: Als ze dan toch de idee, een beetje doortrekken. Zullen we hem gaan luisteren?
2: Ja.
0: Let even op mijn James Bond dingetje. Komt-ie aan.

0: Liefde van je vrienden. Willeke Alberti. Die komt ook van de lijst van Jurriën. En ik beloof je, Esther, dat jij in uur 2 ook wat meer aan bod komt. Maar jij wilde je verhaal vertellen. Dus jij mag ook gelijk vertellen waarom Willeke Alberti met de liefde van je vrienden.
1: Nou ja, ik heb eigenlijk aan de lijve zelf ondervonden hoe belangrijk de liefde van je vrienden is. En hoe belangrijk, ja, wat gebeurt als je die niet krijgt. Ik had zelf een vriendengroep vanuit een christelijke studentenvereniging. En we waren weekend weg en op een gegeven moment komt een van de vrienden naar mij toe en die zegt, ja, Jurriën, leuk en aardig, maar als jij een partner hebt, wil ik niet dat jij in de buurt komt van mijn kinderen. Ja. Dus ja, volgende dag dat ik dacht van, oké, knoop geteld, dit zijn niet mijn vrienden meer. Ja. Goed, dan heb je opeens geen vrienden meer, want ja, je studentenverenigingsleven is over. En ik ben toen bij de Pride ook gegaan om nieuwe vrienden te ontmoeten. En ja, daarom is het ook voor mij telkens op terugkomt, maar ik heb Esther gevonden. En dat klinkt een heel cheesy, maar het was ook echt, ja, het is voor mij een lifesaver geweest. Ja. En ook met de vrienden met wie ik dan bijvoorbeeld naar Conchita Wurst ben gegaan. Ja, dus
0: je gewoon weer welkom voelen.
1: Ja, welkom voelen. Weten dat je geliefd wordt. Dat.
0: We gaan straks in het tweede uur nog verder praten. Ondertussen hoor je hem er al onder zetten. Het laatste nummer van het eerste uur is die van jou. Mag je nog heel gauw even zeggen waarom?
2: Heel gauw, verschrikkelijk.
0: Dat is moeilijk,
2: deze,
0: hè?
2: Nou ja, toen ik uit de kast kwam, rond die tijd, zocht ik heel erg naar macht dit van God en gewoon een hele heftige, diepe, grote ding, zeg maar. En dan toen luisterde ik deze heel vaak.
0: Gaan we nog een keer luisteren. Tot daar straks naar het nieuws.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: Idina Menzel en Aurora Into the Unknown. En dat komt van Frozen 2. Ik heb hier tegenover me een Disney-mama, volgens mij.
1: Mijn kind heeft nog nooit Disney gezien, denk ik. Want alles met enge muziek is hem nog veel te veel. Ik ben gewoon zelf een groot fan. Disney-mens. Ja, altijd
0: en je mag het kinderlijk. Zeggen. Ja, je mag het zeggen. Wat heb je met dit nummer? Want je had een mooie uitleg net.
1: Ja, ik denk ook hetzelfde wat ik mooi vind aan prentenboeken. Het komt gewoon wel tot de essentie. En hier kan je natuurlijk in horen. En daarom gebruik ik ook altijd graag Disney voor de regenboogviering. Dan noem ik gelijk even de zondag van Edenpride. Hier kan je horen. Ja, wie roept jou van binnen? Weet je, dat kan God zijn. Dat kan jijzelf. Het kan over jezelf gaan van hoe je in elkaar zit. Hè, durf je die... Dat gevoel of die stem van binnen, durf je dat te volgen en durf je jezelf te zijn?
0: Is dat het moment voor jou dat je, als je muziek voor het eerst hoort, voor het eerst leert kennen, waar je op aangaat, als je een soort van dubbele laag hoort, als je iets hoort wat je kunt betrekken op je eigen leven of op je eigen bestaan?
1: Ja, ik ben wel vrij beeldend in de bovenkamer. Ja, dus met films, met muziek heb ik dat wel heel erg. Ja. Dus animatie ga ik altijd heel goed op.
0: Dat gaat ook lekker snel ook altijd. Zo niet, dat is
1: ja,
0: niet.
1: En ik vind ook altijd leuk. Ik hou echt wel van die kleuterhumor, zeg maar. Maar er zitten ook altijd gewoon wel intelligente grapjes voor volwassenen.
0: Precies.
1: Dus dat is gewoon dubbel leuk, wat mij betreft.
0: Ik mis het. Ik ben blij dat ik straks met de kleinkinderen weer Disney mag gaan volgen. Daar heb ik weer een goed excuus.
1: Mag altijd.
0: En we hebben de link gemaakt met de regenboogviering. Dus ik wil eigenlijk met jullie, als jullie het goed vinden, even door naar het weekend. Want ik ben reuze benieuwd wat jullie allemaal afgestoft hebben. En met een fris stukje verf opnieuw de markt op gooien. Maar ook wat er misschien nieuw is. Dus wilde ik, als jullie het goed vinden, eigenlijk per dag even doornemen wat er te doen is. Waar de mensen naar heen kunnen, wat ze kunnen verwachten. En de eerste is de vrijdag.
1: De eerste is stiekem de donderdag.
0: Oh, kijk.
1: En dat is niet officieel in ons programma opgenomen, maar Cultura, hè, waar we nu zijn, die kwam bij ons van, wij op de donderdag hebben we ruimte om een film te vertonen. En toen hoorde ik de titel van de film en toen dacht ik, wacht eens even, die filmmaker, die ken ik. Dat is een hele goede vriend van mijn ex, die ook uit Ede komt.
0: Ja.
1: Dus toen zei ik, ik kan hem wel even appen of hij Q&A wil doen. Dus toen was het cirkeltje weer rond. Dus aankomende donderdag, 's middags om 3:00 en 's avonds om 7:30... is een filmvertoning van de film Goodbye Stranger.
0: Ja.
1: En ons, de dingen die wij georganiseerd hebben, die beginnen inderdaad op vrijdag. Dan is de Ede Pride Walk als van ouds.
0: Hoe laat is dat? Waar beginnen we?
2: We beginnen bij Astrand.
0: Ja.
2: We verzamelen daar om 7:15.
0: Ja.
2: En dan vanaf 7:30 zullen we gaan lopen zo ongeveer.
0: En voordat we dat bij ieder evenement gaan herhalen wat jullie gaan noemen, iedereen is welkom.
2: Iedereen.
1: Zeker.
0: Ja, oké. Okay, dan hebben we dat nu gezegd voor de evenement.
2: Zeker bij de walk.
0: Ja. Oké. Okay. De walk en dan?
1: Nou, de walk is wel leuk om even te zeggen, denk ik, van dat is ook in Pride in Nederland, of waar dan ook, het meest activistische deel. Zeg maar dat je echt even vertelt waarom we dit aan het doen zijn en waarom het zo belangrijk is. Nou, we hebben de actualiteiten denk ik al genoemd. Dus dat zullen diverse sprekers denk ik onderstrepen. Dit is onze eerste keer in oktober. Dus we hebben het voor onszelf al vrij snel een beetje omgedoopt tot Lightwalk. Nou, en dan wordt het alweer Disney-achtig met echte lichtjes in de schemering. Dus dit wordt de eerste Lightwalk. Dus daar
0: en ik ken iemand die vandaag met die hele grote vlag heeft lopen
1: sjouwen. Ja, die ken ik ook.
0: En is er nog meer op de vrijdag dan de walk?
1: Dat is het.
0: Dat is het voor de vrijdag. Dan gaan we naar de zaterdag.
1: Ja, daar ligt natuurlijk altijd het zwaartepunt van de hele Pride. Dan is er een infomarkt en sinds vorige editie ook een kunstmarkt op het Oude Kerkplein. Er zijn graffiti-artiesten bezig. Er is een seminartent. Vergeet ik nu nog dingen?
0: Kraampjes met van alles en nog wat?
1: Ja, met allerlei organisaties, lokaal. En ook uit Nederland belangenorganisaties. Dus wil je iets weten of heb je een of andere stelling waar je het even over wil hebben. Of wil je verhalen horen van ons? Wil je ons ontmoeten? Ja, kom vooral langs.
0: Rondom de Oude Kerk?
1: Ja, tussen 11 en...
2: 4.
1: En misschien. Nu ga ik helemaal twijfelen.
2: Dan ook leuk.
0: Kom niet om 5 uur, want dan kon het wel eens om 4 uur afgelopen.
2: Ja, als je om 5 uur komt, dan is het vrij krap.
0: Ja, nee, maar. Verder? Want zaterdagavond hebben jullie volgens mij ook een programma.
2: Ja, dan hebben we een dinnershow.
0: Ja.
2: Wordt georganiseerd in Astrand. Samen met onze partner hier in Ede, Viers. Dus het. Het zal een avond worden met zang en lekker eten en. Ja, van harte welkom. Er zijn nog steeds kaartjes. Dus,
0: daar moet je kaartjes voor. Waar kun je die kaartjes bestellen?
2: Die kan je kopen bij astrand.nl.
0: Oké, online.
2: Ja.
0: Ook weer het advies, laat het niet op de avond zelf aankomen. Want dan
2: kan je te laat
1: zijn. Daar zit wel echt
0: vol is vol.
2: Ja, die is vol is vol.
1: Dat is wel een maximum zit er aan. Ja. Okay.
0: Hebben we nog meer op de zaterdag?
2: Zeker.
0: Ja.
1: Waar wij naar uitkijken natuurlijk is
2: het
1: om
2: feest.
1: Dan eindelijk niks... te hoeven en bier te drinken en heel hard te dansen. De afterparty.
0: En die zou ik in het strand nemen gaan.
1: Ja.
0: Is dat met dezelfde mensen die ook voor het diner waren of kunnen er daar dan weer meer mensen
1: daar
0: bij?
1: Daar kunnen er veel meer nog bij.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dat, dan moeten jullie volgens mij niet helemaal kacheltje lam onder zeil, want er komt nog een zondag aan.
2: Zeker.
1: Ja, daarom ik heb ooit meegewerkt aan toen nog Gay Pride Kerkdienst.
0: Ja.
1: En die begon traditioneel gezien altijd in de middag. Ik heb dat onthouden. Eerst een klein beetje uitbrakken en dan gewoon lekker in de middag. De drempel laag. Dus ook niet in een kerk. Deze keer in Cultura.
0: Ja.
1: De regenboogviering.
0: Wederom iedereen welkom. En dan heeft...
1: Met de nadruk op viering.
0: Ja. En wie heeft de leiding?
2: De leiding hebben wij twee en het zal een leekpreek komen. Dus we hebben een spreker uitgenodigd die verder zal ingaan op ons thema, transgender en geloof.
0: Ja.
2: En verder heel veel zang. Ja, wondermooi gemaakt. Heel veel zang en gezelligheid en een mooi moment met elkaar.
0: Nou, hebben we het aan het begin, zei ik van, is er ook nog een nieuw dingetje? En toen werd er gezegd van, misschien een heel klein nieuw dingetje dat we hebben.
2: Nou, wat we wel nieuw hebben is dat we eigenlijk ook dit keer veel meer ruimte hebben voor live kunst maken. Bij de kunstmarkt hebben wij nu ook een crafty wall.
0: Ja.
2: Dus er zal ook nu veel meer ruimte zijn voor crafty artiesten om kunst te maken. Dus kom ook zeker langslopen, kom zeker kijken. Is weer net wat groter dan de vorige editie.
0: Nou herinner ik me dat er voor de, volgens mij bij een van de edities was er voor de kinderen voorlezen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat was niet de vorige keer, want dan zou ik het beter onthouden hebben.
0: Of de allereerste keer of zo, maar in ieder geval. Is er voor de kinderen ook nog iets te doen rondom de markt?
1: Er is smink.
0: Ja, nou dat is
1: nou,
0: dan...
1: dat is al helemaal goed, toch? Ja, regenbogen, glitters, eenhoorns.
0: Heel veel volwassenen die daar ook wel over op.
1: Wij staan zelf als eerste in de rij natuurlijk, ja.
0: Waar kunnen mensen alle informatie vinden over het weekend? Als ze willen plannen, als ze willen... waar gaan ze dan heen?
2: Op onze website, edepride.nl. Op onze socials. Dus we zijn vindbaar op Instagram. En... we zijn ook vindbaar op de uitagenda van Ede.
0: Ja, en voor de allerlaatste keer, iedereen is welkom.
2: Zeker.
1: Ja, want diversiteit vier je samen.
0: Mooi. Ja, dat had ik niet mooier kunnen doen. ik wil Jurrian met naar je laatste koppeltje van jouw songs. En die begint met het idee. Leg uit, waar zitten we in jouw verhaal en wat doet het idee voor jou?
2: Het idee, ik hou ontzettend veel van teksten die gewoon mooi klinken. Ergens halverwege gaat het over twijfel. Dus dat zullen we zo meteen ook wel horen. En dat het toeval dingen in twijfel kan trekken die voorbestemd lijken. En ik dacht dat er vroeger heel veel dingen voorbestemd waren. En toen kwamen er eigenlijk ook heel veel dingen toevallig op mijn pad. Een hele hoop mooie mensen, ja, en dat... Ja, daar denk ik dan aan.
0: Ja.
2: En ik geniet gewoon van de tekst.
0: Klopt het als ik zeg dat in jouw verhaal er steeds een beetje meer zon gaat schijnen?
2: Zeker. En steeds meer ook een beetje meer, meer vrienden en meer mensen die mij echt zien zoals ik ben. En die daar blij mee zijn. Ja, en dat is echt wel de zon die steeds meer gaat schijnen. Ja.
0: Ja. En je hebt zon nodig bij de regen, anders krijg je geen regenboog, heb ik altijd geleerd. Diggy Dex en Inge van Kalkar met het idee, hier zijn ze.

0: De test van mijn buitenlandse talenkennis. Bayana System, Dia da Casa.
1: Yes.
0: Goed uitsproken, hè?
1: Ja.
0: Uit 2016. En aan jou de vraag, Jurian, wat is je verhaal hierbij? Het is eigenlijk het afsluitende nummer van jou. Ja, wat is 7? Jouw dubbele trilogie plus 1.
1: Klopt.
0: Wat is het verhaal hierbij?
1: Ja, hier denk ik ook weer bij een van de vrienden die ik gevonden heb. Hij woont in Brazilië,
0: ja.
1: De hoofdstad Brazilië. En we zijn eigenlijk tijdens de pandemie met elkaar in gesprek gekomen. En het klikte, we zijn vrienden geworden. En sindsdien is Braziliaanse muziek bij mij op de radar gekomen. En ook op mijn werk heb ik heel veel Braziliaanse collega's. En ja, ik vind dat altijd zulke fijne mensen om mee samen te werken. Misschien een tikje chargerend, maar dus en met een van hun was ik ook naar een concert geweest van deze band. En het is voor mij gewoon een raam op een totaal nieuwe manier van, gewoon van mezelf zijn.
0: Ja, is dat iets wat jou misschien ook wel verbaasd heeft, dat je dat gevoel van erbij horen zelfs over zo'n grote afstand en digitaal kon?
1: Ja, zeker. Ja, want het gevoel van erbij horen was nou niet altijd even aanwezig in mijn leven. En opeens was het daar. En het was zo verbazingwekkend mooi. Het was daar opeens. Ja, ik moet er nu nog steeds op lachen. Het was daar, het is daar. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En dat wordt precies gevangen in dit liedje.
0: Ja, mooi. Nou waren jullie volgens mij net ook even op de telefoon bezig om te kijken of jullie nog wat artiesten voor de zaterdag konden ophoesten.
1: Zeker.

0: de kunstmarkt staan.
1: Jongens, zo ben je goed voorbereid, Esther. Kijk, netjes, hè?
2: Zeker.
1: Lieve Jurjan en Esther, het is nog geen 9:30, maar toch wil ik jullie zeggen dat ik wel graag met jullie wil gaan naar...
3: Dit is de Appassionata Gastentrack.
1: En met een gloednieuwe jingle die jullie als eerste hebben. Dus dat wil ik wel even. Dit is de primeur van de nieuwe jingle en jullie hebben hem. Jurjan en Esther, het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jullie. Dus ga even zitten, komt ie aan. Het thema van de heideoptocht dit jaar was Disco Fever. Jullie bouwden de Stonewall in na op jullie car. Het beroemde gay café in New York, wat een bakermat voor de disco-revolutie en de Pride Movement zou worden. Disco started as a safe place. Space. Dat was de slogan waarmee jullie meededen met de optocht. Wie ooit de documentaire Disco's Revenge gezien heeft, kreeg een indringend inkijkje in hoe de dansclubs in New York, legaal en illegaal, de enige plekken waren waar jonge, vooral Afro-Amerikaanse homoseksuele mannen zichzelf konden zijn. Maar waar ook travestieten, androgyne en genderfluïde personen en iedereen die nog niet wist hoe ze het hokje waarin hij of zij schelde zouden gaan noemen, zichzelf konden zijn. In die open, inclusieve sfeer van vrij zijn en jezelf mogen zijn, veroverde de wereld in de vorm van disco. Lang dachten we dat die strijd om jezelf te mogen zijn, no matter what, grotendeels gewonnen was. Maar de realiteit van vandaag de dag is dat we er eerder op achteruit gaan dan vooruit. De regenboogcommunity komt vaker en vaker de haters en schreeuwers tegen op hun pad in plaats van de medestanders. En toch geloof ik nog steeds in die hele grote middengroep die we niet horen of lezen op de online media. Die gezamenlijk van Ede, van Nederland, van de wereld weer één grote disco kunnen maken. Een veilige plek waar iedereen weer vrij kan zijn om zichzelf te zijn. Dus mede namens mijn gasten doe ik een beroep op de mensen met een warm kloppend hart voor hun medemens. Regen hebben we zat. We hebben vooral nu zon nodig om de regenboogcommunity te laten shinen. Dus nogmaals, niet zozeer voor mijn gasten, maar meer namens mijn gasten zeg ik... Hier is Kylie Minogue met Your Disco Needs You.

0: Ja, dat is een hele bijzondere opname. Blues Based hoorde je met een demo versie van hun nummer Invisible. Ik ben, lieve luisteraars, niet alleen presentator van dit programma, maar ook zanger en liedjesschrijver in een duo genaamd Blues Based. En deze demo is gemaakt toen we nog een trio waren. Samen met Jeroen Vos, die helaas begin van dit jaar is overleden. En dit lied schreef ik na mijn diverse ontmoetingen met de mensen van Pride Ede tijdens de radio-uitzendingen, maar ook de mensen van Wagastorm bijvoorbeeld uit Wageningen, die ik in het programma heb gehad. En ik vond het een waanzinnige eer dat je hem uitgekozen hebt en dat ik hem heb mogen draaien, Esther. Waarvoor ontzettend veel dank. We gaan er straks even op door, maar eerst wil ik van jullie weten, de gastentrack, was die oké? Okay?
1: Zeker.
0: Goedgekeurd.
2: Ja, ja. Zeker.
0: Ja?
1: Eindeloos disco fan.
0: Nou, hartstikke mooi. Goed verhaal ook?
1: Zeker.
0: Okay. Ja. Esther, en dan de vraag aan jou, want jij koos deze demo van Blues Based. Hoe is het om de inspiratie te zijn van een liedje?
1: Eervol.
0: Ja.
1: Uiteraard. Ja, dus dat was natuurlijk ook mijn eerste gedachte toen wij elkaar spraken of appten of... toen dacht ik, ja, dan wil ik die natuurlijk. Want het staat me nog vrij helder voor de geest dat bij gluren bij de buren ik ergens in een of ander huis zat waar ik nog nooit geweest was. Omdat ik dacht, ja, wanneer je dat gaat spelen voor het eerst, dan moet iemand van ons daarbij zijn en ik ben het sowieso. En dat ik toen in een wildvreemde keuken heel hard zat te huilen. Omdat ik die tekst natuurlijk niet kende. Ja, en dan hadden we het net al over, even tussen nummers door. Ja, muziek komt gewoon binnen, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar zit genoeg herkenning in voor mij.
0: Nou gaan we de tekst hier niet helemaal uitspitten. Maar ik weet dat die, volgens mij staat die ergens in jouw tijdlijn van Instagram. Heb jij een keer een foto gemaakt van de tekst? Kunnen mensen hem nalezen?
1: Ja.
0: Want het gaat, maar het gaat maar waar het mij vooral om gaat. Hoe belangrijk is het voor jullie dat... drie hartstikke heteroseksuele mannen van een blues outfit aandacht besteden aan precies dit onderwerp en de dingen waar jullie tegenaan lopen?
1: Nou, ik vind dat en heel bijzonder en ook heel logisch. Omdat ik denk, queer zijn is overal. Overal in de natuur, overal om ons heen. Dus iedereen kent ons wel.
0: Ja.
1: In familie, vrienden, kinderen, weet ik het, noem het allemaal maar op. En ik zou hopen dat wat betreft de mensen van wie je houdt, dat je daarin inleeft en interesseert. Dus ik vind dat ook ergens weer logisch. Maar ik ben super dankbaar voor jou en voor allies, omdat ik ook weet, ik heb dat bijvoorbeeld ook natuurlijk bij mijn ouders gezien of mijn familie, die komen ook op een bepaalde manier uit de kast. En dat is toch altijd wel lastig of moeilijk of kwetsbaar. Omdat je niet in kan schatten hoe mensen gaan reageren. Dus ik blijf daar, terwijl ik het ook logisch vind, blijf ik daar wel altijd dankbaar voor. Ja.
3: Nou, het punt ook dat je uit die kast moet komen.
1: Ja.
3: Het is niet zo dat je al kastloos bent.
1: Nee.
3: Daar moeten we naartoe. Tenminste, dat zou ik het mooiste vinden. Dat je niet schoorvoetend uit een kast hoeft te komen.
1: Ja, dat zou heel normaal moeten zijn.
3: Yes.
0: En als we dan kijken naar die allies. Hè, wanneer kun je al een ally zijn? Want volgens mij kun je dat heel groot maken. Door op de barricade te zijn. Maar volgens mij kun je het ook gewoon... Kun je al heel makkelijk thuis een ally zijn.
1: Tuurlijk. Dat is net als bij mijn zoontje in de klas. Wanneer iemand iets lelijk zegt. Dat een ander zegt, nou, dat doen we gewoon even niet. Doe maar niet.
0: Ja.
1: Ja, als we het niet met z'n allen leuk hebben, dan heeft niemand het leuk. Zeg maar een beetje dat idee. Dus als je iemand hoort schelden of iemand hoort iets naars hoort zeggen. Of weet ik veel, stereotyperingen, vooroordelen, noem het allemaal maar op. Ja, daar kun je gewoon wat van zeggen. En niet op basis van waar het precies over gaat. Maar gewoon omdat het stom is.
0: Is dat het beroep wat we doen op die grote middengroep? Hè, waarvan we net zeiden. Die is waarschijnlijk veel groter dan de uiterste voorstanders. En de uiterste van spreek je uit als je hoort dat jullie beledigd worden of gediscrimineerd worden of vervelend aangepakt worden? Whatever. Spreek je gewoon uit, ga gewoon staan.
1: Ja,
0: je,
1: wees gewoon een medemens. Ja. Of een medenaar.
0: Ja, het klopt wat je zegt. Het is, eigenlijk zou het de normaalste zaak van de wereld zijn, moeten zijn. Ook als iemand overgewicht heeft en ze wordt uitgescholden. Ook als iemand rood haar heeft en ze wordt uitgescholden.
1: Wat het maar is.
3: Ja. Linkshandig.
0: Ja, eigenlijk zouden we alles, op alles gewoon moeten zeggen van, joh, doe eens normaal.
3: Nou, maar die linkshandigen zijn toch wel vaak rare mensen,
1: ja,
3: hoor.
1: Ja, mensen met groene ogen ook echt zo typisch.
0: Maar het is in jullie geval wel extra nodig. Omdat het niet voor de hand ligt dat het ook zo gebeurt.
1: Ja. Ja, nou ja, wij kunnen eindeloos, denk ik, rapporten, cijfers, weet ik veel, van alles en nog wat opnoemen. Allemaal hele nare dingen die wij uiteindelijk allemaal wel herkennen. Het is gewoon beter voor ons allemaal als het met ons allemaal beter gaat. Ja. En als, zolang je ziet dat LHBTI-plussers op allerlei dingen ondergemiddeld scoren en op allerlei andere dingen bovengemiddeld. Ja, dat moet je gewoon niet willen met z'n allen.
0: Ja. Vraag voor jullie allebei. Waar haal je de kracht vandaan?
1: Poeh, ik vind dat na de afgelopen jaren, als ik naar mijn eigen privéleven kijk, dan vind ik dat een ingewikkelde vraag, want dan weet ik het zelf ook niet. Ik denk dat het me ook wel kracht geeft. Dat moet haast wel. Mm-hmm. Want ik heb heel veel pijn gehad en heel weinig energie. Om het even heel kort samen te vatten. Van sommige dingen gaat mijn vuurtje wel aan, zeg maar. En het geeft mij dan ook heel veel. Omdat de dingen die ik bedenk over anderen, of de dingen die ik wens voor de queer gemeenschap in Ede, dat wens ik natuurlijk dan tegelijkertijd ook mezelf
0: toe.
1: Ja, ja. Dus misschien heb ik herhaling nodig. Ja. Ja, en ja, waar haal je het vandaan? Ik weet het niet.
0: Het is er wel.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hoe geldt dat voor jou, Jorien?
2: Ja, voor mij is dat, als ik naar afgelopen zomer kijk, ik ben naar heel wat prides geweest. Andere prides is Amsterdam, Utrecht, maar laatst ook bij Rotterdam. En ja, daar gewoon met anderen praten, gewoon anderen zien, maar gewoon ook een leuk feestje hebben. Dat geeft mij dan wel weer even die laatste dosis energie om door te gaan. En ook te zien toch dat er, hoe klein de stapjes ook zijn, maar er zijn wel kleine stapjes gezet in Ede. Dat gesprekken wat makkelijker gaan. Of dat andere vragen van, hey, hebben jullie al met die en die gesproken? En dan kunnen zeggen, ja, daar hebben we al mee gesproken en we hadden een supergoed gesprek. Ja, dat soort dingen. Dus dat is waar ik wel energie uit haal.
0: Mooi. Waarom ik het vraag is, omdat het volgende nummer is Angela Groothuizen.
1: Ja.
0: En ik had, als ik zelf een nummer had moeten uitkiezen om jou te beschrijven, Esther, dan was het deze ook absoluut geweest. Maar jij mag uitleggen waarom die voor jou zo belangrijk is.
1: Dank je voor het compliment. Ik was stiekem vroeger een beetje verliefd op Angela Groothuizen.
0: Wij wel, wij samen.
1: En ze trad hier ooit op. Vanwege dit nummer en de cd waar het op stond, zeg maar. Dat kreeg ik van mijn toenmalige vriendin. Toen heb ik ook gezegd dat ik verliefd op haar was geweest. Toen keek ze me heel aardig aan. Maar dat gaat over Angela, oké. Het nummer. Ja, dat gaat eigenlijk wat ik net ook al zei over vuur, over gevoel van rechtvaardigheid. En zo'n besluit wat ik eigenlijk niet neem, maar wat dan het resultaat is van wat ik al voel. En dat is vuur. Vuur voor pride en voor gelijkheid en solidariteit.
0: Mooi. Zullen we gaan luisteren? Hier is Angela Groothuizen met Ik Verdedig.

0: Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert. Same Love uit 2012. Mag je nog even vertellen waarom je deze hebt uitgekozen, Esther?
1: Hij eindigt er mooi mee natuurlijk. Love is patient, love is kind. En in de tekst ook een aantal verwijzingen naar, nou ja, geloof, geaardheid. En dat hij ook om allerlei dingen, toen hij een heel klein jongetje was, dat hij zich afvroeg, hey, ben ik misschien niet homo? Want ik hou van, nou zeg het maar, roze of ballet of weet ik veel.
0: Ja.
1: Dit is een ally, zeg maar.
0: Ja, en daar hadden we het net over. Ja. Dus dat komt mooi uit. Jurian en Esther, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie de Pride hier alvast een beetje willen hebben laten beginnen. Want we hebben het over donderdag, maar eigenlijk zijn we woensdag een beetje begonnen al, toch?
1: Zeker. Ja, we krijgen er wel zo op deze manier zelf ook steeds meer zin in.
0: Peter en ik, wij wensen jullie namens Appassionata en Eenvallei een enerverende, trotse, kleurrijke en bemoedigende Pride toe. Met fijne ontmoetingen en hele mooie gesprekken. Ik wil van jullie allebei nog even weten, waar kijk je het meeste naar uit?
2: De regenboogviering.
0: De regenboogviering. Waar kijk je het meeste naar uit, Esther?
1: Ja, de Pride Walk. Echt een enorme optocht door het centrum van Ede met lichtjes en kleur.
0: Hartstikke mooi.
1: Allemaal komen.
0: Absoluut. Warm aanbevolen. Peter, bedankt voor weer een uitzending om Pride op te zijn.
3: Oh,
0: vond
3: yeah.
0: Ik wel een leuk woordgrapje deze
3: leuk,
0: keer.
3: Leuk. Mijn lievelingskleur is roze.
0: Kijk, volgende week, lieve luisteraars, dan hebben we weer een hele bijzondere gast. Lars de Jong uit Lunteren. Lars moest als politieagent menigmaal het moeilijkste gesprek voeren met nabestaanden. Maar toen zijn eigen vrouw ongeneeslijk ziek werd, moest hij dat gesprek met zijn eigen kinderen voeren. Lars schreef er een prachtig boek over verlies, rouw en over de draad weer oppikken, getiteld Je mag verder. En hij komt er volgende week alles over vertellen. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer van de lijst van Esther. En die volgens mij prachtig samenvat waar we het de hele avond al over hebben. We delen met z'n allen dezelfde wereld. Dus wees een beetje lief voor elkaar.

0: is één vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En vandaag doen we het laatste themaprogramma in het kader van 17 jaar Muziekmuseum, de verjaardag dus. Deze week is het thema Motown, een platenmaatschappij die symbool stond voor de opkomst van met name gekleurde Amerikanen en waarvan ook in Nederland heel veel nummers bekend zijn. In de allereerste top 40 van 2 januari 1965 stonden er 3 Motown nummers en alle 3 waren afkomstig van de Supremes. Deze stond toen het hoogst, Baby Love.

Het hele geluid van Marvin Gaye en Tommy Terrell en You're All I Need To Get By. Een van de mooie exponenten van deze Motown is toch ook wel Stevie Wonder. Hij had een heel aantal hits vanaf 1966, ook in Nederland. En in 1974 werd dit niet een enorm groot hit, maar wel een mooi nummer. You Haven't Done Nothing. 3 weken in Nederland in de top 40.

Minder bekend werk op het Tamla Motown label in deze thema-uitzending Motown. Dat was Valerie Simpson met Sinner Man. En Tamla Motown, voor de duidelijkheid, dat is er maatschappijen. Motown en Tamla zaten eerst apart, maar werden al in begin jaren 60 samengevoegd tot één bedrijf. Na de Supremes misschien wel een van de bekendste bands op het Motown label zijn The Four Tops. Hier is een live uitvoering van het nummer I Can't Help Myself, ook een hit in Nederland. En die duurt wat langer dan het origineel van single, maar het is wel een hele mooie. Met ook de interactie met het publiek.

0: trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

1963, de Contours met Do You Love Me. Je luistert naar het Muziekmuseum met een speciale uitzending over het Maltan-label. Wie daar ook op

uit 1970. Edwin Starr met War. Een tekst die je bij sommige heersers van deze wereld wel de hersens in zou willen slaan bij wijze van of willen brainwashen. Laten we toch eens ophouden met die stomme, onzinnige oorlogen. En we kunnen uit het leven staan. Nou, dankjewel Edwin Starr. We zitten nu inmiddels 56 jaar na deze plaat. Hebben we het nog steeds niet geleerd. Speciale uitzending over Motown, een label wat vooral bekend stond als leverancier van zwarte artiesten, maar ook blanke artiesten, ja, om maar eventjes die scheiding te maken, stonden onder contract bij dit bedrijf. Een van die artiesten was Chris Clark, het nummer Love's Gone Bad.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Een bekende stemgeluid van Diana Ross, All of My Life. Een nummer dat vooral bij onze overburen aan de Noordzee in Engeland een hit werd. Ja, en als ze bij Diana Ross zijn, dan moeten we toch even stilstaan bij de invloed die de muziek van Motown en andere labels destijds als Atlantic en Stax heeft gehad op de emancipatie van zwarte Amerikanen. Ze zijn bekende gegevens dat heel veel mensen gek waren op die muziek. En natuurlijk hield het niet op bij een kleur. Ook veel witte Amerikanen vonden het prachtige muziek. Alleen bij optredens in het begin wilde het nogal eens gebeuren, vooral in zuidelijke staten, dat er dan door de zaal een touw liep waar aan de rechterkant de zwarte mensen en aan de linkerkant de witte mensen moesten zitten. Segregatie ten top dus. En al snel was de populariteit van dat soort bands zo groot dat ze ook eisen konden stellen en zeiden ze: wij treden niet bij jullie op als dat touw er niet uitgaat. En zo kon het gebeuren dat zwart en wit door elkaar stonden te swingen op de muziek van deze groepen. Een fantastisch resultaat van een mooie muzieksoort. Een van degenen die Diana Ross op tv zag, is later een gekende populaire Amerikaanse presentatrice geworden. Ze zag Diana Ross op tv en dacht: een zwarte vrouw kan dus echt wat worden in het leven. En dat was het begin van de carrière van Oprah Winfrey. Terug naar de muziek. Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown.

Gloria Jones hoorde je. En niet zo bekend in Nederland. Het nummer heette Why Can't You Be Mine. Het is in 1973 op single uitgebracht. En deze dame is niet zomaar iemand. De originele zangeres van het nummer Tainted Love, later uitgebracht door Soft Cell en een hit van hen. En ze was die vriendin van Mark Bolan van de band T-Rex. Ze hebben samen een kind gekregen. Maar Mark verongelukte, helaas. En zij bleef met het kind achter. The Temptations nu. My Girl.

Kijk, dat noem je nog eens een drum solo aan het einde van de plaat. Behind the Painted Smile van de Isley Brothers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het Muziekmuseum. De laatste thema-uitzending in het kader van 17 jaar al dit programma op uw radio. En ik hoop dat u genoten heeft van deze prachtige Motown-uitzending. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Wordt op prijs gesteld. De laatste plaats die we gaan draaien is van Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Die kunnen we niet helemaal uitdraaien. Misschien kan dat weer in de reguliere uitzendingen vanaf volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Goedenavond, mijn naam is Frits Vroeg. Ik ben vanavond uw gastheer hier. Tegenover mij zit Adrie Spekley, die vanavond de techniek in de goede baan leidt, waar ik van overtuigd ben dat het wel zal lukken. En we beginnen met een nummer van Frank Sinatra. Deze man met verschrikkelijk goede timing maakte in de 70e jaren Las Vegas en Reno onveilig met de Rat Pack, Dean Martin en Sammy Davis Jr. Maar dit is Frank Sinatra alleen. He's I've Got You Under My Skin.

Ik krijg nooit genoeg van deze meneer. We gaan verder met Enrico Piranucci. Deze Italiaanse jazzpianist werd heel erg beïnvloed door Bill Evans. Hier is Silk Threads.

wel iets anders dan het vorige nummer. We gaan nu verder met de nummer van Greg Ausby. Die heeft een album gemaakt wat vol eigen werk staat. En heeft alles als componist aan een streng regime onderworpen. Om te kijken of alles wel goed vond. Hier is God Man's Comet.

We gaan verder met een van de meest getalenteerde artiesten in het hedendaagse jazz. Sorry. Deze man uit Engeland, Rob Luft, heeft Sunshine Music gemaakt.

goede muziek. We gaan verder met de nummer van Irreversible Entanglements. Ik kan het bijna niet uitspreken. Deze vijf leden van de band ontmoeten elkaar in 2015 op een protest tegen politiegeweld in Boston. De band ontstaat vanzelf uit een gedeelde liefde voor muziek en urgentie tot activisme. Hier is Free Love.

Was niet alleen love, maar ook muziek die helemaal free was. We gaan verder met Human Being Human, Disappearance. Dit Deense trio is een beetje vreemd eend in de bijt, maar ze maken wel hele goede muziek. Hier is Disappearance.

We gaan verder met een nummer van de onverprezen Stan Getz en Joe Gilberto. Dit is een voorloper van de bossa nova, die snel werd omarmd door de Amerikaanse jazzmuzikanten. Even kijken hoor, ja, Gilberto is haar zoon van Astrid Gilberto. Hier is Desafinado.

We gaan verder met een nummer van Kit Downes. Deze Engelse organist en pianist heeft wel verschillende prijzen gewonnen in Engeland. Hij speelt dit met een aantal vrienden warm. Hier is Morpheus Sexton. MUZIEK

We gaan verder met de nummer van The Force. Dit Amsterdamse Rhythm and Jazz Quintet treedt regelmatig in Amsterdam op. Hier is El Dodo.

We gaan verder met Jo Didderen. Deze man heeft klassieke contrabas aan het Maastrichtse Conservatorium gestudeerd en waar hij nu nog steeds les geeft. Hij doet het samen met L'Équipe de Rêve, dus de droom-équipe. En het nummer heet Ramkicks. Hier is...

0: We gaan verder met het Alpaca collectief. Het is een elfkoppig collectief met een Leuven als uitvaartbasis. Allerlei muziekinvloeden worden gebundeld met van New York tot Addis Ababa. Hier is Mouvaise.
1: Mais qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes?

We gaan verder met een nummer van Colin Benders, oftewel Kite Man. Ik ben er een enorme fan van. En hij zet overal waar hij speelt zalen op zijn kop. Hier is Sorry.

We zijn er weer aan het eind van dit programma gekomen. Het laatste nummer gaat zo gedraaid worden. Ik wil Adrie bedanken voor zijn verschrikkelijk goede hulp in de techniek. En ik hoop dat u zich een beetje vermaakt heeft met de muziek. We gaan verder met een van de grootste jazzzangeressen die Nederland heeft voortgebracht. Ze was getrouwd met Pim Jacobs. Hier is Rita Reis met Summertime.

0: van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.